0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Binninghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigt als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
5: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
4: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
6: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
4: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en Houten. 9 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En ook druk op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Hoogmade. Ongeveer 20 minuten. Dat komt omdat de A44 dicht is wegens werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer. Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
12: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres. Valdorpelshop.nl.
13: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
14: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending. Na 2 jaar gaat de droge Kaagweek weer van start in Warmond. Nieuwe rolstoelstalling geopend op het strand van Katwijk. Het afscheid van wethouders Soetendaal en Knapen. En het predicaat voor het 100-jarig bestaan van een bedrijf uit Rijnsburg. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De spoorwegovergang bij station Voorhout is woensdagochtend dicht gegaan. Dat kwam door een storing. De spoorbomen bleven dicht en het signaal bleef klinken. Treinen reden erg langzaam over de overgang. Auto's konden niet over het spoor en moesten daarom omrijden. Nieuw-Lisse maakt zich zorgen over de bestrating van het blokhuis. Volgens de partij ziet de straat er vies uit en ook zou de bestrating glad zijn. De partij zegt dat veel mensen zijn gevallen en wil van het college weten of de gemeente genoeg toezicht houdt. Het inloophuis aan de Schaapmanstraat is open als koelteplek. Buurtbewoners kunnen daar gratis afkoelen in ruimtes met airco. Mensen kunnen ook een praatje maken of eventueel tot rust komen. Bezoekers krijgen ook een ijsje aangeboden. Iedereen is welkom, alleen of samen met iemand anders.

0: De Warmondse Kaagweek is terug. Na een jaar zonder feest vanwege de NAVO-top maakt Warmond zich op voor 4 dagen muziek, activiteiten en ontmoeting. Maar er is ook iets veranderd. De Droge Kaagweek vindt dit jaar niet meer plaats in Park Groot Leerust, maar op de gemeentehaven. Aan de telefoon is Pieter Wassenaar, voorzitter van de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten. Goeiedag, Pieter.
1: Goeiedag, Jordan.
0: Ja, de Droge Kaagweek is er voor het eerst weer sinds 2 jaar. Hoe voelt dat?
1: Nou, we zijn wel weer toe aan een feestje in Warmond. Dat zul je begrijpen. Ja. We zaten helemaal wel in de hoek waar de klappen vielen. Want we hebben natuurlijk 2021 2 corona-afgelastingen gehad. Ja. En inderdaad, zoals je al zei, die vermaleide NAVO-top vorig jaar. Dus het gonst op het dorp. We hebben er zin in.
0: Ja, is er echt een gevoel aanwezig van, oh, we hebben echt behoefte aan een Warmondse feestweek?
1: Ik had een heleboel berichtjes van mensen die mij appten van, het gaat toch wel echt door, hè? En nu dat hitteplan er weer doorheen. En ja, de mensen die staan echt te trappelen, kan ik je vertellen. Ja.
0: Super, over die hitte, daar wil ik het zo nog even over hebben. Maar ja. Er is natuurlijk een tussenjaartje geweest. Gaan jullie daarom dit jaar extra aanpakken?
1: Ja en nee. We hebben echt een heel mooi programma. Maar je moet je wel realiseren. En daar gaan we het denk ik straks ook nog over hebben, want je bent aardig op de hoogte. We zitten natuurlijk op een nieuwe locatie dit jaar. Dus het is voor het bestuur van de VWF heel erg puzzelen van waar zetten we alles neer, hoe krijgen we het geregeld, hoe zit het met nooduitgangen, bezoekersstromen, nou noem het allemaal maar op. Dus ja, we hebben een heel mooi programma, maar ik kan niet zeggen dat we het hele programma omgegooid en vernieuwd hebben, zeg maar. Het is een traditionele Kaagweek, om het zo maar te zeggen.
0: Oké, nou daar is ook niks verkeerds mee. Maar nu die nieuwe locatie, moesten jullie weg uit Park Groot Leerust? Of vanwaar deze beslissing?
1: Wij gebruikten altijd een calamiteitenroute, althans, ik zeg gebruiken, maar we hebben hem nooit gebruikt. Maar vanuit de voorwaarden in onze evenementenvergunning moesten wij altijd een calamiteitenroute aanleggen, zodat er een tweede uitgang is uit Park Groot Leerust om bij calamiteiten het publiek op een veilige manier te kunnen ontruimen. Dat deden wij altijd over het privéterrein van een naastgelegen jachthaven. Wij legden dan een groot ponton over de sloot tussen Park Groot Leerust en de naastgelegen jachthaven. Alleen, wij kregen in januari van dit jaar te horen dat de eigenaar van die jachthaven daar geen medewerking meer aan wenste te verlenen. Ja, en het is zo klaar als een klontje. Geen calamiteitenuitgang op je evenemententerrein is geen evenement in Park Groot Leerust.
0: Ja, teleurstelling.
1: Ja, want het was natuurlijk, er luisteren natuurlijk allemaal bollenstrekers mee. Maar het was natuurlijk wel het mooiste feestterrein in de hele bollenstreek.
0: Dat is een biased opinion.
1: Ik denk je gaat het beamen.
0: Nou, ik blijf objectief hier, Pieter.
1: Okay,
0: maar die nieuwe locatie biedt vast ook mogelijkheden.
1: Ja, absoluut. Het is niet alleen maar kommer en kwel. De nieuwe locatie is de gemeentehaven. Zeg maar het parkeerterrein voor de brug naar Koudoren, het recreatieeiland Koudoren toe. En ja, dat is helemaal verhard. En dat zijn we niet gewend. We lopen altijd met rijplaten op het gras en noem het allemaal maar op. En als er een zomerse onweersbui viel, dan liepen we zelfs tot onze enkels in de modder. Heeft ook zijn charmes.
0: Ja.
1: Maar de gemeentehaven, we zijn er nu nog niet helemaal aan gewend. Maar ik denk dat we achteraf zeggen, maar hier kan het ook goed. Ja.
0: Ja, en het is nu, wat u zegt, inderdaad een versteende locatie. Komende dagen is er nog een hitteplan van kracht.
1: Ja,
0: hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk zowel van de gemeente als vanuit de hulpdiensten alle instructies ontvangen hoe daarmee om te gaan. As we speak probeer ik nog wat mobiele vernevelaars te huren bij de verhuurbedrijven in de regio. Maar ik ben natuurlijk te laat. Die zijn allemaal al op andere locaties neergezet. Wij hebben wel extra parasols, extra ventilatoren. We verstrekken gratis water natuurlijk aan de bezoekers. En als we het dan al hadden over pluspunten van de gemeentehaven. Op de gemeentehaven in Warmond staat een Dunea watertappunt. En die staat gewoon midden op ons feestterrein straks. Dus dat is fantastisch.
0: Ja, gewoon vers water.
1: Ja.
0: En als we het nou hebben over het programma, we hebben het nu over de veranderingen. Het programma zelf, de inhoud. Waar kijken we dan het meeste naar uit komend weekend?
1: Nou ja, dat is toch wel... Kijk, we hebben de traditionele evenementen die altijd veel lokale inwoners naar het feestterrein, ik zou bijna het park zeggen, naar de gemeentehaven trekken. Dan heb je het over eieren gooien, klaverjassen, echt de traditionele precies. Onderdelen. Maar ja, wij kijken natuurlijk wel allemaal uit naar de drie feestavonden. We hebben op donderdag en vrijdag en zaterdag pakken we leuk uit met live muziek, bands op het podium. En dan is het tot 1 uur feesten op de gemeentehaven. Zondag doen we het wat rustiger aan. Dan stoppen we om 10 uur. Want na 3 dagen feesten is onze ervaring, is Warmond wel moe hoor, zondagavond. Ja. Ja.
0: En als er dan 1 ding moet zijn, waar moeten mensen dan naartoe?
1: Ja, dat vind ik dan weer een lastige vraag. Ik denk sowieso zaterdagmiddag en zondagmiddag, dan bruist Warmond de gemeentehaven echt met, dan is er een proeverij, alle oud-Warmonders komen weer terug voor een soort van reunie. Er is live muziek en dat is dan semi-akoestisch. Dus ja, dan heerst er echt wel een soort van fijne groove, zeg maar. Ja, en de jongere mensen die zullen zich aangetrokken voelen tot de vrijdag en de zaterdagavond. Dan staan er echt feestbands op het programma. Ik geef daar wel bij aan dat daarvoor kaartverkoop verplicht is gesteld door de gemeente Teylingen.
0: Ja, maar er is dus iets voor jong en oud.
1: Jong en oud, ja.
0: Helemaal super. Pieter Wassenaar, voorzitter van de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten. Hartelijk bedankt voor deze toelichting. En de Droge Kaagweek is van donderdag tot en met zondag bij de gemeentehaven. Een groot deel van het programma is gratis. Maar zoals Pieter net al zei, voor de feestavonden op vrijdag en zaterdag is een toegangskaart nodig.

0: De gemeente Katwijk heeft op het strand een nieuwe stallingsruimte voor rolstoelen en scootmobielen in gebruik genomen. De stallingsruimte staat bij strandpaviljoen Zee en Zon en het project is bedoeld om de toegankelijkheid van het strand te vergroten voor mensen met een fysieke beperking. U hoort nu Truus Gersen van Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk bij de opening.
1: Zoals jij kan zien, zit ik in een rolstoel. En als ik dus gebruik wil maken van een strandrolstoel, dan staat mijn rolstoel hier onbeheerd. En zeker met het voorstukje wat ik eraan heb. Dat is een, heb ik wel van de gemeente gekregen, maar dat is een hoop geld. Daar ben ik zuinig op. Het is wel mijn vervoersmiddel. En hoe krijg je het dan veilig gestald op het strand? Nou, door zo'n hokje.
2: Ja. Want hoe deed u dat voorheen?
1: Dan ging ik gewoon niet met de strandrolstoel. Want mijn kinderen, die als ze maar zouden willen duwen, die komen met de fiets. Want ja, we wonen allemaal in Katwijk. Dan ga je niet even met de auto die je dan erg weg, slechter kan parkeren. Dus waar laat je hem dan, de rolstoel? Andere mensen die wilden nog wel eens in hun, die liepen dan twee keer en die gingen dan weer in hun auto zetten.
2: Ja, want hoe zijn jullie op dit idee gekomen, op de vorm? Was dat iets dat al vaker in Nederland is uitgevoerd, dit concept?
1: Volgens mij zijn wij de eerste in Nederland. Maar daar weet Puk heel veel van te vertellen, de ambtenaar die hierover gaat. Er was volgens mij totaal geen voorbeeld en hij is licht gehouden. En hij is eigenlijk zanddicht. Maar hij kan dus zomers of 's winters. Ik geloof dat hij per 1 oktober hier wordt verwijderd. En dat hij dan naar de opslag gaat, zodat hij wat minder last heeft van de zee en, en het strand. En altijd wat vochtig hier natuurlijk in die maanden. Dus dan staat hij wat veiliger. En dan houden we hem heel lang.
2: Wat vindt u ervan? Hoe ziet hij eruit?
1: Ja, goed. Hij misstaat hier niet, vind ik. Nee, hij staat hier goed. Nee, hij staat ook gewoon. De kleur is niet verkeerd. Hij valt niet op. En dat is gewoon wel prettig. Want als je hier naar het strand gaat, wil je niet een of ander opzichtig object zien. Dus dit is mooi.
2: Yes, waar kijken wij naar, wethouder Emiel Soetendal?
3: Wij kijken naar een stallingsruimte voor rolstoelen en scootmobielen op het strand. Dat is er gekomen naar aanleiding van een motie die raadsbreed is aanvaard. Alweer een jaartje geleden. En dan zou je denken, een jaar geleden. Maar waarom duurt het dan zo lang om zoiets te realiseren? Nou ja, je loopt op tegen vergunningen. En je moet afstemmen met het Hoogheemraadschap en met de strandexploitanten. En je moet voldoen aan allerlei veiligheidsvoorschriften. Dus dat kost allemaal best wel veel tijd. En bovendien, je wil ook een stallingsruimte die makkelijk in het gebruik is. En we hadden aanvankelijk een model wat niet geheel voldeed. Dus we hebben hem nu. Hij staat er in de zomer. Hij kan in de herfst kan hij naar de gemeentewerf. En dan kan hij naar de winter overleven. En dan in de zomer dan halen we hem weer tevoorschijn. Een van de stapjes die we zetten om de gemeente toch iets toegankelijker te maken. Het zijn allemaal kleine stapjes, maar die kleine stapjes bij elkaar helpen wel om je te realiseren dat we best een grote groep mensen hebben in Nederland en ook in Katwijk, voor wie het leven allemaal niet zo vanzelfsprekend is. En we hebben een raad die daar terecht aandacht voor vraagt.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een overleden man is dinsdagmiddag gevonden in een sloot in Lisse. Dat gebeurde aan de Akervorderlaan. De politie zegt dat het om een ongeval gaat. In het water lag ook een elektrische heggenschaar. De brandweer kwam omdat er mogelijk nog stroomgevaar was. De politie en de forensische opsporing doen onderzoek. Het CDA Zuid-Holland wil meer actie op de N443 bij Noordwijkerhout. De partij maakt zich zorgen over de veiligheid op de Schravendanseweg. Bewoners zouden veel geluidsoverlast ervaren. Ook rijden sommige bestuurders volgens de partij te hard. CDA Zuid-Holland wil overleg met de gemeente Noordwijk en de politie. Het eerste deel van de nieuwe Airnet busbaan bij Katwijk is klaar. Sinds maandag rijden de bussen tussen de rotonde N441 en de Zeeweg. Ook de nieuwe haltes bij de Duinvallei zijn nu in gebruik. De haltes krijgen houten plafonds en groene daken. Bij de haltes komt er ook een park en speel- en sportplekken. Dat park opent op 3 juli samen met de fietstunnel De Zandloper. In september gaat ook het tweede deel van de busbaan open.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Venezuela zijn zeker 32 doden na twee aardbevingen kort achter elkaar. Ook zijn er zeker 700 gewonden, zegt interim-president Rodriguez. De zwaarste beving had een kracht van 7,5. Die werd ook gevoeld op Curaçao, dat niet ver weg ligt. Een jongen van 17 uit Hendrik-Ido-Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Het KNMI verwacht voor de komende dagen niet alleen hoge temperaturen overdag, ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Voor komende nacht verwacht het Weerinstituut dat in Zuid-Limburg de temperatuur niet onder de 25 graden zal komen. Het weer code oranje vanwege de hitte, alleen op de Wadden is het nog code geel. Het wordt 27 tot lokaal 37 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, onder meer op de A4 naar Amsterdam. Sowieso is het daar al drukker richting Amsterdam dat de A44 dicht is. Maar nu staat er ook een pechgeval bij Zoeterwoude-Rijndijk. 1 rijstrook is er dicht, vanaf knooppunt Ypenburg een half uur vertraging. En de A12 Den Haag-Utrecht staat er ook bij. Bij Houten is een ongeluk gebeurd. Een bestelbus die botste op een pijlwagen. De rechter rijstrook is dicht. En vanaf Woerden heb je ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Ook donderdag verloopt zonnig en droog. De temperatuur loopt snel op en bereikt in de middag ongeveer 30 tot 33 graden. De gevoelstemperatuur kan door de hitte zelfs nog iets hoger uitvallen. De wind waait zwak tot matig uit een oostelijke tot noordoostelijke richting. Aan de kust kan later op de dag wat verkoeling ontstaan door invloed van zee. Ook in de avond blijft het nog een lange tijd warm en droog. Voor donderdag geldt in de regio een waarschuwing. Het KNMI meldt code oranje vanwege de extreme hitte. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende water en let goed op ouderen, jonge kinderen en huisdieren.

0: Met warme woorden, persoonlijke anekdotes en een gemeentelijke erepenning heeft Katwijk dinsdagavond afscheid genomen van wethouders Jacco Knapen en Emiel Soetendaal. De een was 12 jaar lang een vertrouwd gezicht binnen het gemeentebestuur. De ander zette zich 4 jaar lang in voor zorg en welzijn. Tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering spraken collegeleden, raadsleden en burgemeester Nathaniel Middelkoop hun waardering uit voor beide bestuurders. U hoort een stukje uit de afscheidsspeeches. Zometeen die van Jacco Knapen, maar eerst die van Emiel Soetendaal.
1: Als je bestuurt, moet je soms lastige keuzes maken. En niet iedereen zal het er altijd mee eens zijn geweest. Maar ik heb dat altijd gedaan uit de volle overtuiging om dingen voor elkaar te krijgen. En ook met zorgvuldigheid om een volgende stap te kunnen zetten. En daar heb ik me onder andere, er zijn er meer, maar heb ik me onder andere laten leiden door één overtuiging. En dat is, doe regionaal wat nodig is. Ja, ontkom ik niet aan om daar iets over te zeggen. Maar hou in ieder geval lokaal de ruimte. En waarom zeg ik dat? Omdat heel veel vraagstukken die afkomen op de gemeente, allerlei opgaven, die vragen om steeds meer samenwerking. Dat is hartstikke mooi, over de gemeentegrenzen heen. Maar uiteindelijk, ik kan dat ook niet vaak genoeg zeggen tegen mijn opvolgers, ik kijk ook even naar jou, lokaal maak je het verschil. Lokaal moet je ruimte hebben om datgene het te doen voor jouw inwoners. Dat kun je in de regio gewoon niet regelen. Het is uitgesloten. Dan zit je op een bepaald abstractieniveau, maar uiteindelijk gaat het erom hoe concreet wordt het. Dat doe je op het lokale niveau. En ik heb dat altijd in de regio uitgedragen. Altijd uitgedragen dat Katwijk een eigen mening heeft, eigen opvattingen heeft, een sterke stem heeft. Dan sta je soms alleen, maar ik dacht van ja, ik zit hier ook voor de gemeente Katwijk en niet alleen voor de regio. En dat heeft misschien zo her en der in de regio wel iets in gang gezet, denk ik. Ik denk wel dat het is overgekomen.
2: Ik vond het een eer om ambassadeur te zijn van de gemeente Katwijk. Er te zijn voor alle inwoners. Voor degenen die mee kunnen doen en voor degenen die daar moeite mee hebben. Het belangrijkste wat ik dan ook aan het eind van deze 12 jaar mee wil geven, is dat zowel gemeenteraad, college en organisatie benaderbaar blijven voor onze inwoners. Natuurlijk groeien we door. Zelfs met karakter, begreep ik onlangs. Maar dat betekent nog niet dat we daardoor op afstand van onze inwoners hoeven te gaan staan. Natuurlijk staan we voor grote vragen rondom woningbouw, netcongestie, schaarse ruimte. De ruimte is schaars en blijft schaars. Sommigen van u snappen deze opmerking. Doet iedereen mee? Is het veilig? Noem maar op. Maar er zijn ook hele kleine problemen die in de ogen van de individuele inwoner heel groot kunnen zijn. Juist dan is het belangrijk voor het vertrouwen in de politiek om thuis te geven. Ga in gesprek over de boom die overlast geeft. Ga in gesprek met mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen. Ga in gesprek als mensen zich onveilig voelen. En dit kan ik nog uitbreiden met heel veel voorbeelden. En natuurlijk kunnen we dit niet allemaal oplossen. Maar het begint met luisteren en zeggen wat we wel en niet kunnen doen. Om zo met die inwoner in verbinding te blijven. Ook met groepen mensen die misschien heel ver bij ons vandaan staan voor ons idee. Want als dat gesprek niet meer plaatsvindt, dan wordt het pas echt gevaarlijk. Want dan komen we elkaar niet meer tegen en begrijpen we elkaar steeds minder. En natuurlijk moeten we ook de grote uitdagingen die er zijn begrijpelijk uitleggen. En laten zien welke keuzes we maken en waar dat soms ten koste van gaat.

0: Dag.
1: Ja, allereerst gefeliciteerd. 100 jaar bestaan en het predicaat hofleverancier ontvangen. Wat ging er door u heen op dat moment van die uitreiking?
0: Nou ja, een heel mooi moment en een kers op de taart. Hè. Met een nieuw pand en 100 jaar bestaan, is dat natuurlijk wel allemaal heel mooi. En daar ben ik ook heel dankbaar voor en, als bedrijf en medewerkers. Dus ja, niet elke dag worden dit soort dingen uitgereikt. Er zijn er maar 600, 700 bedrijven in Nederland die dat predicaat krijgen. Dus heel erg trots.
1: Ja, dat is dan toch wel een mooi clubje om deel van uit te maken.
0: Zeker.
1: Kunt u ons een beetje terugnemen naar het begin? 1926, Willem Hogewoning, die begon met het telen van bloemen. Hoe heeft het bedrijf zich over de loop van de jaren, ontwikkeld?
0: Ja, dat was eigenlijk gewoon als een Rijnsburgers bedrijf, tenminste niet wij, maar mijn opa als een Rijnsburgers bedrijfje, begonnen met het telen van zomerbloemetjes. Later anjers en tulpen, zoals heel veel kwekers het in Rijnsburg deden. En in de jaren 60, 70 zijn we ook wat buitenbloemen, nog meer buitenbloemen gaan telen, waaronder ook droogbloemen, en het zelf gaan drogen. En zo zijn we langzamerhand in de artikelen van gekomen die een bloemist gebruikt. Ja, en ook in de deco terechtgekomen. En ja, zo zijn we eigenlijk ontwikkeld in de laatste 40 jaar, 50 jaar van het bedrijf, van wat we nu zijn.
1: Ja, en dat is dus over een span van 100 jaar. Hoe hebben jullie dat eigenlijk nog gevierd, dat jubileum?
0: Ja, zeker natuurlijk, want afgelopen zondag was het bedrijf dus 100 jaar, 21 juni. We hebben dat op 19 juni hebben we dat gevierd op een vrijdag. Tegelijkertijd met de opening van ons nieuwe pand. En ja, ook met de uitreiking natuurlijk van het koninklijk predicaat. Dus ja, echt een mooi moment zo bij elkaar.
1: Ja, jullie hebben een nieuw pand aan de Bankkijkerweg. Waarom zijn jullie eigenlijk verhuisd?
0: Ja, het werd kleiner. We zaten aan de Vinkenweg. We hadden meer showroomruimte nodig, vooral showroomruimte. En maar eigenlijk ook wat meer kantoren. Ja, en het pand was ook wel ietsje verouderd. En en als je verder wil met je bedrijf, dan zou je ook moeten zorgen dat je personeel en alle medewerkers het naar zijn zin hebben. Goede accommodatie hebben. Dat eigenlijk. Ja. We hebben met elkaar besloten als directie van Hogewoning 3 jaar geleden om dit te gaan doen.
1: Ja, en bevalt het tot nu toe?
0: Ja, heerlijk. Het is buiten heel erg warm en we zitten hier in een prachtig pand. Met een heerlijke temperatuur. En een mooi duurzaam pand. Dat zijn eigen energie opwekt en zo. Dus ja, het is...
1: Super duurzaam.
0: We zijn er echt super duurzaam. En we zijn er echt heel, heel erg blij mee.
1: Ja. En we hadden het er net al even over. Dat predicaat hofleverancier. Maar een klein handje bedrijven in Nederland hebben dat. En dat wordt alleen toegekend aan bedrijven met een lange geschiedenis, een goede reputatie in de regio en een stevige positie in hun vakgebied. Maar voelt dat dan, als u die predicaat krijgt, voelt dat dat misschien ook als een verantwoordelijkheid voor de komende jaren?
0: Nou, zeker. Dat is zeker een grote verantwoordelijkheid. Na de uitreiking hebben we het ook natuurlijk met elkaar erover gehad. We zijn trots. Maar het brengt ons ook weer terug naar de basis. Hoe moeten we dit nog verder uitbouwen en verder neerzetten? En ook die verantwoordelijkheid dat het, tot het niet voor niks is gegeven. En dat we die uitstraling blijven behouden met elkaar.
1: Ja, want
0: dat,
1: hoe ziet u,
0: dat is heel belangrijk.
1: Hoe ziet u Hogewoning ontwikkelen de komende 10 of 20 jaar?
0: Wij zijn heel snel gegroeid. Mede doordat zo'n 25 jaar geleden het best wel moeilijk hadden. Omdat het product droogbloemen veel minder werd. En het geluk hadden dat we overgestapt zijn op de andere gedecoreerde, of tenminste decoratieartikelen en zijde bloemen. En dat erg aansloeg. Dus dat was 25 jaar terug. En toen had ik ook niet

0: kunnen bedenken dat het allemaal zo goed gegaan is. Dus wij kijken nu ook naar de toekomst als einde van ja. We gaan weer proberen om het een nieuw elan te geven. Met dit prachtige pand en deze mooie uitstraling die we hebben. Samen met onze klanten, samen met onze medewerkers. Gaan we in de komende 10 jaar zeker ook wat groeien. We gaan ook kijken of we ons bedrijf ook weer kunnen vestigen. Zoals we dat ook 30 jaar geleden hadden in Amerika. Zijn we nu mee bezig. Dat is ook weer een nieuw venture voor ons.
1: Ja, grote plannen. Tromp Zeker. Hoge Woning, eigenaar van Hoge Woning in Rijnsburg. Nogmaals van harte gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan. Het nieuwe pand en dat mooie predicaat hofleverancier. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam. This is jam.

0: dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
6: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
5: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas stortten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
7: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada, het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
5: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op een paar plekken. De spits is in volle gang en in de regio is dat helaas wel flink te merken. Zoals op de A4 naar Amsterdam. Vanaf Den Haag viel het tot aan Zoeterwoude. 10 kilometer en 30 minuten heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A44. Verder goed nieuws over de A12 naar Utrecht. Bij Nieuwerbrug is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf knooppunt Gouwen. Een stuk verderop kom je alsnog in de file tussen Harmelen en Houten. 20 minuten, 9 kilometer. Daar is nog steeds één rijstrook dicht. En dat komt omdat een bestelbus een pijlwagen heeft aangereden. Tot slot nog even snel naar de N44 Den Haag-Amsterdam. Voor Wassenaar 3 kilometer en 30 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
15: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
16: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending. Na 2 jaar gaat de droge Kaagweek weer van start in Warmond. Nieuwe rolstoelstalling geopend op het strand van Katwijk. Het afscheid van wethouders Soetendaal en Knapen. En het predicaat voor het 100-jarig bestaan van een bedrijf uit Rijnsburg. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De spoorwegovergang bij station Voorhout is woensdagochtend dicht gegaan. Dat kwam door een storing. De spoorbomen bleven dicht en het signaal bleef klinken. Treinen reden erg langzaam over de overgang. Auto's konden niet over het spoor en moesten daarom omrijden. Nieuw-Lisse maakt zich zorgen over de bestrating van het blokhuis. Volgens de partij ziet de straat er vies uit en ook zou de bestrating glad zijn. De partij zegt dat veel mensen zijn gevallen en wil van het college weten of de gemeente genoeg toezicht houdt. Het inloophuis aan de Schaapmanstraat is open als koelteplek. Buurtbewoners kunnen daar gratis afkoelen in ruimtes met airco. Mensen kunnen ook een praatje maken of eventueel tot rust komen. Bezoekers krijgen ook een ijsje aangeboden. Iedereen is welkom, alleen of samen met iemand anders.

0: De Warmondse Kaagweek is terug. Na een jaar zonder feest vanwege de NAVO-top maakt Warmond zich op voor 4 dagen muziek, activiteiten en ontmoeting. Maar er is ook iets veranderd. De Droge Kaagweek vindt dit jaar niet meer plaats in Park Groot Leerust, maar op de gemeentehaven. Aan de telefoon is Pieter Wassenaar, voorzitter van de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten. Goeiedag, Pieter.
1: Goeiedag, Jordan.
0: Ja, de Droge Kaagweek is er voor het eerst weer sinds 2 jaar. Hoe voelt dat?
1: Nou, we zijn wel weer toe aan een feestje in Warmond, dat zul je begrijpen. Ja. We zaten helemaal wel in de hoek waar de klappen vielen, want we hebben natuurlijk 2021 2 corona-afgelastingen gehad. Ja. En inderdaad, zoals je al zei, die vermaleide NAVO-top vorig jaar. Dus het gonst op het dorp, we hebben er zin in.
0: Ja, is er echt een gevoel aanwezig van, oh, we hebben echt behoefte aan een Warmondse feestweek?
1: Ik had een heleboel berichtjes van mensen die mij appten van het gaat toch wel echt door, hè? En nu dat hitteplan er weer doorheen. En ja, de mensen die staan echt te trappelen, kan ik je vertellen. Ja.
0: Super, over die hitte, daar wil ik het zo nog even over hebben. Maar ja. Er is natuurlijk een tussenjaartje geweest. Gaan jullie daarom dit jaar extra aanpakken?
1: Ja en nee. We hebben echt een heel mooi programma. Maar je moet je wel realiseren en... Daar gaan we het denk ik straks ook nog over hebben, want je bent aardig op de hoogte. We zitten natuurlijk op een nieuwe locatie dit jaar. Dus het is voor het bestuur van de VWF heel erg puzzelen van waar zetten we alles neer, hoe krijgen we het geregeld, hoe zit het met nooduitgangen, bezoekersstromen, nou noem het allemaal maar op. Dus ja, we hebben een heel mooi programma, maar ik kan niet zeggen dat we het hele programma omgegooid en vernieuwd hebben, zeg maar. Het is een traditionele Kaagweek, om het zo maar te zeggen.
0: Oké, nou daar is ook niks verkeerds mee. Maar nu die nieuwe locatie, moesten jullie weg uit het park Groot Leerust? Of vanwaar deze beslissing?
1: Wij gebruikten altijd een calamiteitenroute, althans, ik zeg gebruiken, maar we hebben hem nooit gebruikt. Maar vanuit de voorwaarden in onze evenementenvergunning moesten wij altijd een calamiteitenroute aanleggen, zodat er een tweede uitgang is uit Park Groot Leerust om bij calamiteiten het publiek op een veilige manier te kunnen ontruimen. Dat deden wij altijd over het privéterrein van een naastgelegen jachthaven. Wij legden dan een groot ponton over de sloot tussen Park Groot Leerust en de naastgelegen jachthaven. Alleen, wij kregen in januari van dit jaar te horen dat de eigenaar van die jachthaven daar geen medewerking meer aan wenste te verlenen. Ja, en het is zo klaar als een klontje. Geen calamiteitenuitgang op je evenemententerrein is geen evenement in Park Groot Leerust.
0: Ja, teleurstelling.
1: Ja, want het was natuurlijk, er luisteren natuurlijk allemaal bollenstrekers mee. Maar het was natuurlijk wel het mooiste feestterrein in de hele bollenstreek.
0: Dat is een biased opinion.
1: Ik denk je gaat het beamen.
0: Nou, ik blijf objectief hier, Pieter.
1: Okay,
0: maar die nieuwe locatie biedt vast ook mogelijkheden.
1: Ja, absoluut. Het is niet alleen maar kommer en kwel. De nieuwe locatie is de gemeentehaven. Zeg maar het parkeerterrein voor de brug naar Koudoren, recreatieeiland Koudoren toe. En ja, dat is helemaal verhard. En dat zijn we niet gewend. We lopen altijd met rijplaten op het gras en noem het allemaal maar op. En als er een zomerse onweersbui viel, dan liepen we zelfs tot onze enkels in de modder. Heeft ook zijn charmes.
0: Ja.
1: Maar nee, de gemeentehaven, we zijn er nu nog niet helemaal aan gewend. Maar ik denk dat we achteraf zeggen, maar hier kan het ook goed, ja.
0: Ja, en het is nu, wat u zegt, inderdaad een versteende locatie. Komende dagen is er nog een hitteplan van kracht.
1: Ja,
0: hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk zowel van de gemeente als vanuit de hulpdiensten alle instructies ontvangen hoe daarmee om te gaan. As we speak probeer ik nog wat mobiele vernevelaars te huren bij de verhuurbedrijven in de regio. Maar ik ben natuurlijk te laat. Die zijn allemaal al op andere locaties neergezet. Wij hebben wel extra parasols, extra ventilatoren. We verstrekken gratis water natuurlijk aan de bezoekers. En als we het dan al hadden over pluspunten van de gemeentehaven. Op de gemeentehaven in Warmond staat een Dunea watertappunt. En die staat gewoon midden op ons feestterrein straks. Dus dat is fantastisch.
0: Ja, gewoon vers water.
1: Ja.
0: En als we het nou hebben over het programma, we hebben het nu over de veranderingen, het programma zelf, de inhoud. Waar kijken we dan het meeste naar uit komend weekend?
1: Nou ja, dat is toch wel... Kijk, we hebben de traditionele evenementen die altijd veel lokale inwoners naar het feestterrein, ik zou bijna het park zeggen, naar de gemeentehaven trekken. Dan heb je het over eieren gooien, klaverjassen, echt de traditionele onderdelen. Maar ja, wij kijken natuurlijk wel allemaal uit naar de drie feestavonden. We hebben op donderdag en vrijdag en zaterdag pakken we leuk uit met live muziek, bands op het podium. En dan is het tot 1 uur feesten op de gemeentehaven. Zondag doen we het wat rustiger aan. Dan stoppen we om 10 uur. Want na 3 dagen feesten is onze ervaring, is Warmond wel moe hoor, zondagavond. Ja.
0: En als er dan 1 ding moet zijn, waar moeten mensen dan naartoe?
1: Ja, dat vind ik dan weer een lastige vraag. Ik denk sowieso zaterdagmiddag en zondagmiddag, dan bruist Warmond de gemeentehaven echt met. Dan is er een proeverij, alle oud-Warmonders komen weer terug voor een soort van reunie. Er is live muziek en dat is dan semi-akoestisch. Dus ja, dan heerst er echt wel een soort van... Ja, fijne groove, zeg maar. Ja, en de jongere mensen die zullen zich aangetrokken voelen tot de vrijdag en de zaterdagavond. Dan staan er echt feestbands op het programma. Ik geef daar wel bij aan dat daarvoor kaartverkoop verplicht is gesteld door de gemeente Teylingen.
0: Ja, maar er is dus iets voor jong en oud.
1: Jong en oud, ja.
0: Helemaal super. Pieter Wassenaar, voorzitter van de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten. Hartelijk bedankt voor deze toelichting. En de Droge Kaagweek is van donderdag tot en met zondag bij de gemeentehaven. Een groot deel van het programma is gratis. Maar zoals Pieter net al zei, voor de feestavonden op vrijdag en zaterdag is een toegangskaart nodig.

0: De gemeente Katwijk heeft op het strand een nieuwe stallingsruimte voor rolstoelen en scootmobielen in gebruik genomen. De stallingsruimte staat bij strandpaviljoen Zee en Zon en het project is bedoeld om de toegankelijkheid van het strand te vergroten voor mensen met een fysieke beperking. U hoort nu Truus Gersen van Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk bij de opening.
1: Als jij kan zien, zit ik in een rolstoel. En als ik dus gebruik wil maken van een strandrolstoel, dan staat mijn rolstoel hier onbeheerd. En zeker met het voorstukje wat ik eraan heb. Dat is een, heb ik wel van de gemeente gekregen, maar dat is een hoop geld. Daar ben ik zuinig op. Het is wel mijn vervoersmiddel. En hoe krijg je het dan veilig gestald op het strand? Nou, door zo'n hokje.
2: Ja. Want hoe deed u dat voorheen?
1: Dan ging ik gewoon niet met de strandrolstoel. Want mijn kinderen, die als ze maar zouden willen duwen, die komen met de fiets. Want ja, het is, we wonen allemaal in Katwijk. Dan ga je niet even met de auto die je dan erg weg, slechter kan parkeren. Dus waar laat je hem dan, de rolstoel? Andere mensen die wilden nog wel eens in hun, die liepen dan twee keer en die gingen dan weer in hun auto zetten.
2: Ja, want hoe zijn jullie op dit idee gekomen, op de vorm? Was dat iets dat al vaker in Nederland is uitgevoerd, dit concept?
1: Volgens mij zijn wij de eerste in Nederland. Maar daar weet Puk heel veel van te vertellen, de ambtenaar die hierover gaat. Er was volgens mij totaal geen voorbeeld en hij is licht gehouden. En hij is eigenlijk zanddicht. Maar hij kan dus zomers of 's winters. Ik geloof dat hij per 1 oktober hier wordt verwijderd. En dat hij dan naar de opslag gaat, zodat hij wat minder last heeft van de zee en, en het strand. En ja, altijd wat vochtig hier natuurlijk in die maanden. Dus dan staat hij wat veiliger. En dan houden we hem heel lang.
2: Wat vindt u ervan? Hoe ziet hij eruit?
1: Ja, goed. Hij misstaat hier niet, vind ik. Nee, hij staat hier goed. Nee, hij staat ook gewoon. De kleur is niet verkeerd. Hij valt niet op. En dat is gewoon wel prettig. Want als je hier naar het strand gaat, wil je niet een of ander opzichtig object zien. Dus dit is mooi.
2: Yes, waar kijken wij naar, wethouder Emiel Soetendal?
3: Wij kijken naar een stallingsruimte voor rolstoelen en scootmobielen op het strand. Dat is er gekomen naar aanleiding van een motie die raadsbreed is aanvaard. Alweer een jaartje geleden. En dan zou je denken, een jaar geleden. Maar waarom duurt het dan zo lang om zoiets te realiseren? Nou ja, je loopt op tegen vergunningen. En je moet afstemmen met het Hoogheemraadschap en met de strandexploitanten. En je moet voldoen aan allerlei veiligheidsvoorschriften. Dus dat kost allemaal best wel veel tijd. En bovendien, je wil ook een stallingsruimte die makkelijk in het gebruik is. En we hadden aanvankelijk een model wat niet geheel voldeed. Dus we hebben hem nu. Ja, hij staat er in de zomer. Hij kan in de herfst kan hij naar de gemeentewerf. En dan kan hij naar de winter overleven. En dan in de zomer dan halen we hem weer tevoorschijn. Een van de stapjes die we zetten om de gemeente toch iets toegankelijker te maken. Het zijn allemaal kleine stapjes, maar die kleine stapjes bij elkaar helpen wel om je te realiseren dat we best een grote groep mensen hebben in Nederland en ook in Katwijk, voor wie het leven allemaal niet zo vanzelfsprekend is. En we hebben een raad die daar terecht aandacht voor vraagt.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een overleden man is dinsdagmiddag gevonden in een sloot in Lisse. Dat gebeurde aan de Akervorderlaan. De politie zegt dat het om een ongeval gaat. In het water lag ook een elektrische heggenschaar. De brandweer kwam omdat er mogelijk nog stroomgevaar was. De politie en de forensische opsporing doen onderzoek. Het CDA Zuid-Holland wil meer actie op de N443 bij Noordwijkerhout. De partij maakt zich zorgen over de veiligheid op de Schravendanseweg. Bewoners zouden veel geluidsoverlast ervaren. Ook rijden sommige bestuurders volgens de partij te hard. CDA Zuid-Holland wil overleg met de gemeente Noordwijk en de politie. Het eerste deel van de nieuwe Airnet busbaan bij Katwijk is klaar. Sinds maandag rijden de bussen tussen de rotonde N441 en de Zeeweg. Ook de nieuwe haltes bij de Duinvallei zijn nu in gebruik. De haltes krijgen houten plafonds en groene daken. Bij de haltes komt er ook een park en speel- en sportplekken. Dat park opent op 3 juli samen met de fietstunnel De Zandloper. In september gaat ook het tweede deel van de busbaan open.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn minstens 32 mensen om het leven gekomen. Zeker 700 mensen raakten gewond. Er waren 2 bevingen in de hoofdstad Caracas stortte gebouwen in. Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, sturen hulp naar Venezuela. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Veel kinderen hebben een dierbare verloren en het kan helpen om daar ook op school over te praten. Het KNMI verwacht dat komende nacht warmer wordt dan ooit gemeten. In het Limburgse Beek houdt het KNMI de rekening mee dat de temperatuur niet onder de 25 graden zakt. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen, zegt het Weerinstituut. Het weer nu zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is filerijden in de regio op een aantal plekken. Onder andere de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude. 13 kilometer en 30 minuten. Komt ook door wegwerkzaamheden op de A44. Verder een ongeluk bij Houten op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Vanaf Nieuwerbrug een half uurtje extra. En over de A44 gesproken, de N44 heb je een file staan richting Amsterdam voor Wassenaar. 3 kilometer en 35 minuten. Het komt door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Ook donderdag verloopt zonnig en droog. De temperatuur loopt snel op en bereikt in de middag ongeveer 30 tot 33 graden. De gevoelstemperatuur kan door de hitte zelfs nog iets hoger uitvallen. De wind waait zwak tot matig uit een oostelijke tot noordoostelijke richting. Aan de kust kan later op de dag wat verkoeling ontstaan door invloed van zee. Ook in de avond blijft het nog een lange tijd warm en droog. Voor donderdag geldt in de regio een waarschuwing. Het KNMI meldt code oranje vanwege de extreme hitte. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende water en let goed op ouderen, jonge kinderen en huisdieren.

0: Met warme woorden, persoonlijke anekdotes en een gemeentelijke erepenning heeft Katwijk dinsdagavond afscheid genomen van wethouders Jacco Knapen en Emiel Soetendaal. De een was 12 jaar lang een vertrouwd gezicht binnen het gemeentebestuur. De ander zette zich 4 jaar lang in voor zorg en welzijn. Tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering spraken collegeleden, raadsleden en burgemeester Nathaniel Middelkoop hun waardering uit voor beide bestuurders. U hoort een stukje uit de afscheidsspeeches. Zometeen die van Jacco Knapen, maar eerst die van Emiel Soetendaal.
1: Als je bestuurt, moet je soms lastige keuzes maken. En niet iedereen zal het er altijd mee eens zijn geweest. Maar ik heb dat altijd gedaan uit de volle overtuiging om dingen voor elkaar te krijgen. En ook met zorgvuldigheid om een volgende stap te kunnen zetten. En daar heb ik me onder andere, er zijn er meer, maar heb ik me onder andere laten leiden door één overtuiging. En dat is, doe regionaal wat nodig is. Ja, ontkom ik niet aan om daar iets over te zeggen. Maar hou in ieder geval lokaal de ruimte. En waarom zeg ik dat? Omdat heel veel vraagstukken die afkomen op de gemeente, allerlei opgaven, die vragen om steeds meer samenwerking. Dat is hartstikke mooi, over de gemeentegrenzen heen. Maar uiteindelijk, ik kan dat ook niet vaak genoeg zeggen tegen mijn opvolgers, ik kijk ook even naar jou, lokaal maak je het verschil. Lokaal moet je ruimte hebben om datgene het te doen voor jouw inwoners. Dat kun je in de regio gewoon niet regelen. Het is uitgesloten. Dan zit je op een bepaald abstractieniveau. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe concreet wordt het. Dat doe je op het lokale niveau. En ik heb dat altijd in de regio uitgedragen. Altijd uitgedragen dat Katwijk een eigen mening heeft, eigen opvattingen heeft, een sterke stem heeft. Dan sta je soms alleen, maar ik dacht van ja, ik zit hier ook voor de gemeente Katwijk. En niet alleen voor de regio. En dat heeft misschien zo her en der in de regio wel iets in gang gezet, denk ik. Ik denk wel dat het is overgekomen.
2: Ik vond het een eer om ambassadeur te zijn van de gemeente Katwijk. Er te zijn voor alle inwoners. Voor degenen die mee kunnen doen en voor degenen die daar moeite mee hebben. Het belangrijkste wat ik dan ook aan het eind van deze 12 jaar mee wil geven, is dat zowel gemeenteraad, college en organisatie benaderbaar blijven voor onze inwoners. Natuurlijk groeien we door. Zelfs met karakter, begreep ik onlangs. Maar dat betekent nog niet dat we daardoor op afstand van onze inwoners hoeven te gaan staan. Natuurlijk staan we voor grote vragen rondom woningbouw, netcongestie, schaarse ruimte. De ruimte is schaars en blijft schaars. Sommigen van u snappen deze opmerking. Doet iedereen mee? Is het veilig? Noem maar op. Maar er zijn ook hele kleine problemen die in de ogen van de individuele inwoner heel groot kunnen zijn. Juist dan is het belangrijk voor het vertrouwen in de politiek om thuis te geven. Ga in gesprek over de boom die overlast geeft. Ga in gesprek met mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen. Ga in gesprek als mensen zich onveilig voelen. En dit kan ik nog uitbreiden met heel veel voorbeelden. En natuurlijk kunnen we dit niet allemaal oplossen. Maar het begint met luisteren en zeggen wat we wel en niet kunnen doen. Om zo met die inwoner in verbinding te blijven. Ook met groepen mensen die misschien heel ver bij ons vandaan staan voor ons idee. Want als dat gesprek niet meer plaatsvindt, dan wordt het pas echt gevaarlijk. Want dan komen we elkaar niet meer tegen en begrijpen we elkaar steeds minder. En natuurlijk moeten we ook de grote uitdagingen die er zijn begrijpelijk uitleggen. En laten zien welke keuzes we maken en waar dat soms ten koste van gaat.

0: hoe noemen we dat, ontwikkeld?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk gewoon als een Rijnsburgbedrijf, tenminste niet wij, maar mijn opa als een Rijnsburgbedrijfje, begonnen met het telen van zomerbloemetjes. Later anjers en tulpen, zoals heel veel kwekers het in Rijnsburg deden. En in de jaren 60, 70 zijn we ook wat buitenbloemen, nog meer buitenbloemen gaan telen, waaronder ook droogbloemen, en het zelf gaan drogen. En zo zijn we langzamerhand in de artikelen van gekomen die een bloemist gebruikt. Ja, en ook in de deco terechtgekomen. En ja, zo zijn we eigenlijk ontwikkeld in de laatste 40 jaar, 50 jaar van het bedrijf, van wat we nu zijn.
0: Ja, en dat is dus over een span van 100 jaar. Hoe hebben jullie dat eigenlijk nog gevierd, dat jubileum?
1: Ja, zeker natuurlijk, want afgelopen zondag was het bedrijf dus 100 jaar, 21 juni. We hebben dat op 19 juni hebben we dat gevierd op een vrijdag. Tegelijkertijd met de opening van ons nieuwe pand. En ja, ook met de uitreiking natuurlijk van het koninklijk predicaat. Dus ja, echt een mooi moment zo bij elkaar.
0: Ja, jullie hebben een nieuw pand aan de Bankkijkerweg. Waarom zijn jullie eigenlijk verhuisd?
1: Ja, het werd kleiner. We zaten aan de Vinkenweg. We hadden meer showroomruimte nodig, vooral showroomruimte. Maar eigenlijk ook wat meer kantoren. Ja, en het pand was ook wel ietsje verouderd. En als je verder wil met je bedrijf, dan zou je ook moeten zorgen dat je personeel en alle medewerkers het naar zijn zin hebben. Goede accommodatie hebben. Dat eigenlijk. Ja. We hebben met elkaar besloten als directie van Hoge Woning 3 jaar geleden om dit te gaan doen.
0: Ja, en bevalt het tot nu toe?
1: Ja, heerlijk. Het is buiten heel erg warm en we zitten hier in een prachtig pand. Met een heerlijke temperatuur. En een mooi duurzaam pand. Dat zijn eigen energie opwekt en zo. Dus ja, het is...
0: super duurzaam.
1: We zijn er echt super duurzaam. En we zijn er echt heel, heel erg blij mee.
0: Ja. En we hadden het er net al even over, dat predicaat hofleverancier. Maar ja. een klein handje bedrijven in Nederland hebben dat. En dat wordt alleen toegekend aan bedrijven met een lange geschiedenis, een goede reputatie in de regio en een stevige positie in hun vakgebied. Maar voelt dat dan, als u die predicaat krijgt, voelt dat dan misschien ook als een verantwoordelijkheid voor de komende jaren?
1: Nou, zeker. Dat is zeker een grote verantwoordelijkheid, na de uitreiking hebben we het ook natuurlijk met elkaar erover gehad van we zijn trots, maar het brengt ons ook weer terug naar de basis hoe moeten we dit nog verder uitbouwen en verder neerzetten. En ook die verantwoordelijkheid dat het tot het niet voor niks is gegeven en dat we die uitstraling blijven behouden met elkaar.
0: Ja, want dat,
1: dat is heel belangrijk.
0: Hoe ziet u Hoge Woning ontwikkelen de komende 10 of 20 jaar?
1: Wij zijn heel snel gegroeid. Mede doordat zo'n 25 jaar geleden zeg maar het best wel moeilijk hadden. Omdat het product droogbloemen veel minder werd. En het geluk hadden dat we overgestapt zijn op de andere gedecoreerde, of tenminste decoratieartikelen en zijde bloemen. En dat erg aansloeg. Dus ja, dat was 25 jaar terug en toen had ik ook niet kunnen bedenken dat het allemaal zo goed gegaan is. Wij kijken nu ook naar de toekomst als zijnde van we gaan weer proberen om het een nieuw elan te geven met dit prachtige pand en deze mooie uitstraling die we hebben. Samen met onze klanten, samen met onze medewerkers. Gaan we in de komende 10 jaar zeker ook wat groeien. We gaan ook kijken of we ons bedrijf ook weer kunnen vestigen, zoals we dat ook 30 jaar geleden hadden in Amerika. Daar zijn we nu mee bezig. Dat is ook weer een nieuw venture voor ons.
0: Ja, grote plannen. Tromp Hoge Woning, eigenaar van Hoge Woning in Rijnsburg.

Nogmaals van harte gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan. Het nieuwe pand en dat mooie predicaat hofleverancier. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High. This is Jam.

0: goed.
1: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
0: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoorspecialist in de Bollenstreek.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 9 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
6: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
5: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
7: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
5: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar nog steeds blijft het hier en daar aardig file rijden. Met name op de A4 richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer en 50 minuten vertraging. Komt door de A44, die is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Goed nieuws dan over de A12 naar Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Nieuwerbrug nog wel een file van 18 kilometer en 30 minuten ongeveer. Dan iets lokaler, de N206 vanuit Zoetermeer. Vanaf Stompwijk file totdat je de A4 op kunt, 4 kilometer en 20 minuten. En drukt op de N441 Wassenaar-Katwijk, tussen Rijksdorp en Katwijk aan de Rijn. 2 kilometer waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
16: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollestreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Elke werkdag van 9.

0: alvast een beetje vooruitkijken op aanstaande zaterdag, Roze Zaterdag, een festival der Liebe. Want alle die zo zijn, die laden we dan ein.
1: Elke werkdag van 9 tot 10. Muziek en meer informatie. Bo-ochtendshow.
0: Nou, daar zijn we op de 25e vandaag.
2: De zomer is heet, de muziek is cool.
1: Ochtendshow. Vandaag met Sjaak van den Berg.
0: Ja, wat een ruildeeltje deze week. Gisteren hoorde je al Jan Berg en vandaag ben ik er. Morgen is Corné de Vriezer om de week af te sluiten. Want we doen het elke werkdag, de ochtendshow met vandaag in deze show aandacht voor een workshop sterrenkunde. Ja, waar anders kan dat zijn dan bij Space Expo. Vanavond is dat. En verder zomerlezen in de bibliotheek en een midzomerconcert van Caprice in Sassenheim. Rond 9:30 enkele nieuwsberichten uit de volle streek en het uitgebreide weerbericht. Nou, ik ben benieuwd, het zal warm zijn. En wat gebeurde er in de geschiedenis en welke wereldburgers verjaren er op deze 25e juni? Zit er allemaal in deze show, bomvol met lekker veel muziek. De beste muziek en ook hele nieuwe muziek van een nieuwe Nederlandse artiest. Een beetje country-achtig. Het is Boas.

0: variant textueel dan tenminste op Ga in mijn schoenen staan. Walk in the shoes of the other man. Het is de nieuwe Nederlandse artiest Boas.
1: Bo-agenda.
0: De bibliotheken Noordwijk, Sassenheim en Lisse die starten een serie van 3 avonden. Vandaag is de eerste, 2 juli en 7 juli volgt de rest van het programma. En dat gaat over zomerlezen. Ja, de zomer komt het avontuur dichterbij volgens de bibliotheken. Het moment om te ontspannen en te lezen. En de bibliotheken nodigen je uit om op ontdekking te gaan met een boek als reisgenoot. Onder het thema Bestemming onbekend wacht een wereld vol verhalen. En vanavond in de bibliotheek in Noordwijk verrassende fietsreizen voor iedereen met reisjournalist Kees Lucassen. Die neemt de bezoekers mee op toegankelijke reisvakanties op de fiets door Europa. Men wil wel graag dat je je even aanmeldt. Het is vanavond vanaf 8 uur in de Biep, dus aan de Akkerwinde in Noordwijk. Maar meld je even aan via bibliotheekbollestreek.nl/zomerlezen.
2: Goedemorgen.

Grote hit van de Four Tops uit 1988. Terwijl de Four Tops natuurlijk begin jaren 60 al bij Motown liedjes maakten. Maar ze maakten speciaal voor de film Buster uit 88. Maakten ze een liedje. Phil Collins speelde een hoofdrol in die film. En was ook een van de schrijvers van dit liedje. En hij zat ook achter de drumkit en hij zong stiekem een beetje mee. Kortom, een halve Phil Collins productie, dus dit Loco in Acapulco. Het is 25 juni vandaag. Zullen we eens even kijken wie of er jarig is

Ik heb weer een mooi lijstje verzameld. En dat begint bij de Engelse acteur Roy Marsden. Ja, man met een snor. Hij is 85 vandaag en is onder andere te zien als detective Adam Dalgliesh in de gelijknamige originele tv-serie. En ook zit hij in films als Pygmalion. Het is vandaag de 83ste verjaardag van de Amerikaanse zangeres Carly Simon uit Los Angeles en omgeving. En ook Labi Siffre uit Engeland, uit Londen, is jarig vandaag, wordt 81. Nieuw-Zeelands zanger Tim Finn met zijn broer Neil groots in Crowded House. En ook solo had hij een hit en die ga ik straks draaien. Hij wordt 74 vandaag. Toetsenist David Page van Toto wordt 72. En de Nederlandse countryzanger Dick van Altena, hij is 69 vandaag. Het is vandaag de 65ste verjaardag van de Engelse acteur en komiek die nooit een blad voor zijn mond neemt. Hij zegt wat hij denkt en vaak is dat heel komisch. Ricky Gervais. 63, een Nederlander die ook niet het blad voor de mond neemt. Radiopresentator op de zaterdag. Hardloper, maar vooral cabaretier Lebbes en Jansen. Ja, Dolf Jansen is vandaag jarig, hij wordt 63. Amerikaanse bassist van de Canadese band Nickelback, Mike Krueger. Hij verjaart en wordt 54. Amerikaanse actrice Linda Cardellini, onder andere te zien in ER en in enkele Avenger films. Ze is 51 vandaag. En dan komen we weer bij de muziek. Want de Amerikaanse zanger die we in 2021 leren kennen met zijn liedje Ghost Town. Hij verjaart vandaag, hij wordt 24 pas op deze 25e juni. Ik heb het over Benson Boone. En die had een hele mooie hit. Eens even kijken of ik die snel kan vinden, die hit. Deze bijvoorbeeld, Slow It Down, van een paar jaar geleden. I wanted to invite you to the party. And you walked in with those

0: Het is Benson Boone vandaag jarig. Help you slow it down. En doet het wat rustiger aan. Nou, met dit weer is dat zeker aan te raden.
1: Agenda.
0: Nou, misschien heb je wel zin in wat anders en zou je meer willen weten over sterren en planeten. Dan is er een workshop bij de Space Expo in Noordwijk aan de Kepler-laan. Het is bedoeld voor jongvolwassenen. Je hebt geen voorkennis over sterrenkunde nodig. En je wordt van begin tot eind meegenomen. En je krijgt heel veel informatie over fascinerende reis door het universum. Je leert planeten, sterren en sterrenbeelden herkennen. En ook kun je na de workshop je weg vinden door het wonderbaarlijke heelal. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Space Expo over hoe het precies allemaal in zijn werk gaat. Want de medewerkers al daar, die vertellen je graag het een en ander over deze workshop. De

liedje wat minder vaak gedraaid wordt van Carly Simon. Wij draaien de non-stop met regelmaat Jor Soveen bijvoorbeeld. Maar dit liedje nam ze in 1986 op als titelmuziek van een Amerikaanse miniserie op tv. Veronica zond die ook uit in de jaren 80. En Francis Lai is de filmmuziekcomponist. En Carly Simon kennen we natuurlijk van heel veel andere liedjes. Maar ook van haar vele relaties met bekende mensen zoals James Taylor. Maar ook Mick Jagger, Kris Kristofferson, Cat Stevens, Warren Beatty. En zo zijn er nog wel een paar. Ze is jarig vandaag, 83 alweer. En ze is echt zo'n romanticus. En daarover zingt Bruno Mars op zijn nieuwe plaat. Zij heeft een heel album eraan gewijd en dit is de single. The Romantic heet het. En je hoort hem al, Bruno Mars.

0: wat een leuke liedjes kan hij maken. Die Bruno Mars van Haiti komt hij. De Romantic. Van Hawaii komt hij trouwens. Het is al 2:20. En al die tijd zit hij in de warme studio.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek.
0: Goedemorgen.
2: De spoorwegovergang bij station Voorhout is woensdagochtend dicht gegaan. Dat kwam door een storing. De spoorbomen bleven dicht en het signaal bleef klinken. Treinen reden erg langzaam over de overgang. Auto's konden niet over het spoor en moesten daarom omrijden. Nieuw-Lisse maakt zich zorgen over de bestrating van het blokhuis. Volgens de partij ziet de straat er vies uit en ook zou de bestrating glad zijn. De partij zegt dat veel mensen zijn gevallen en wil van het college weten of de gemeente genoeg toezicht houdt. Noordwijk zet op meer plekken deelfietsen neer. De fietsen staan bij bushaltes en andere centrale plekken in Noordwijk en Noordwijkerhout. Reizigers kunnen na de bus verder naar werk, school, het centrum of het strand. De oranje fietsen zijn van Donkey Republic. Mensen vinden en huren de fietsen via de app. Na gebruik brengen zij de fiets terug naar een vaste plek. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
0: En dan was het nog lang niet dat iedereen doorrijdt in de Randstad. Dus we schakelen even met de ANWB.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas, probleem op de N434, de Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar, is helemaal dicht door een ongeluk. Het is onbekend hoe lang het gaat duren. Ik weet wel dat je kunt omrijden via de N14 via Leidschendam. Verder nog ook een file op de A4 richting Amsterdam. Het was sowieso al druk tussen Ypenburg en Zoeterwoude de hele dag vanwege de afgesloten A44. Maar nu is er ook nog eens een ongeluk gebeurd. Vanaf Ypenburg dus 3 kwartier vertraging over 12 kilometer. En tot slot een ongeluk bij Woerden op de A12 naar Utrecht. Vanaf Reewijk 15 minuten vertraging. De weg is daar dus wel weer volledig vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nou, dankjewel. Hou er rekening mee als je nog de Bollestreek uit wil.
1: Bo.
0: Het is nu al 3,24 graden in onze Bollestreek. Onbewolkt, zonnig. Rond het middaguur wordt het 28 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Op de Waddeneilanden kan de temperatuur vandaag net onder de 25 graden blijven. Maar het is dan wel het koudste plekje hier in Nederland. In Limburg, Brabant en het zuiden van Zeeland wordt het zeker 35 graden. En bij ons zo'n 31 aan het eind van de middag. Komende nacht zakt de temperatuur naar 22 graden. En dan morgen, vrijdag, weer die uitzonderlijke hitte. 34 graden. Dat betekent voor velen blijf binnen weer. En zoek een koel plekje in je huis. Maar waait morgen een zwakke tot matige zuidoostenwind. In de loop van morgenmiddag draait de wind naar het westen. En dan wordt het een paar graden minder warm. In de nacht naar zaterdag blijft het tussen de 20 en de 24 graden. Ook zaterdag wordt nog tropisch. Flinke zonnige periode. Maar er trekt dan ook wat bewolking over het land. En in de loop van zaterdagmiddag en avond is er kans op een paar stevige onweersbuien.
1: De Ochtendshow met Sjaak van den Berg op Bo.

0: Ja, een maf liedje uit 1967.
1: Bo.
2: Oude munt.
0: Ja, en er was ook iets met zijn microfoon, hoor. Die was gevallen, volgens mij. Nee, het was een speciaal effect. De New Vaudeville Band met Winchester Cathedral. Heel gek, in Nederland deed het liedje eigenlijk niet zoveel. Kwam op plek 31 in de top 40. Maar om ons heen werd het overal nummer 1. En ook aan de andere kant van de plas in Amerika en Canada deed hij het best behoorlijk goed. De New Vaudeville Band en Winchester Cathedral.

Het liedje van Taylor Swift, wat ze maakte voor de animatiefilm Toy Story 5 van Disney Pixar. Die film die draait op dit moment. Ik heb hem nog niet gezien. Dit liedje zit er in ieder geval in. I knew it, I knew you. Het is 25 juni vandaag. En vandaag in 1967 werd er voor het eerst wereldwijd een televisieprogramma uitgezonden via de satelliet Our World naar 26 landen. Zo'n 250 tot 400 miljoen kijkers, schatten ze. En in dat programma waren ze te zien de Beatles die hun nieuwe single aan het opnemen waren. En dat liedje dat kennen we natuurlijk allemaal.

0: de Beatles natuurlijk met John, Paul, George en Ringo. Maar ook met Mick Jagger en Brian Jones van de Stones. Met Eric Clapton, Madonna van Keith Moon van de Who. Marianne Faithfull en Graham Nash, ze deden allemaal mee voor dat tv-programma Our World. Wat het dus op deze dag uitgezonden werd. Voor het eerst via de satelliet naar vele, vele plekken. En dat gebeurde allemaal op 25 juni 1967. Maar er is meer over deze dag in de geschiedenis.
1: De dag van vandaag.
0: Het is trouwens vandaag de dag van de zeevaarder. En in 1864 kon je voor het eerst in Nederland met de paardentram op deze dag. In De Haag. Ja. In 1940 raakte op deze dag de Nederlandse onderzeeboot O-13 vermist. Is met 33 opvarenden verloren gegaan en nooit teruggevonden. In 1950 begon op deze dag de Koreaanse oorlog. Het democratische en welvarende Zuid-Korea. En het arme en dictatoriaal geregeerde Noord-Korea. En eigenlijk zijn ze nog steeds in staat van oorlog.

0: Radio.
1: Ja.
2: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Ja, nadat hij grote successen had in Wham! George Michael ging die solo in 87. Dat album heette Faith en dit was het tweede singeltje ervan. Grote hit natuurlijk voor hem. Ja, droevige geschiedenis, overleed rond de kerst 2016. Kijk eens even in de agenda.
0: Agenda.
1: Want voor aanstaande vrijdagavond, dat is morgen al. Ik ben een beetje de weg kwijt omdat ik normaal op de woensdag zit. Maar vrijdagavond om 8:00 in de Dorpskerk in Sassenheim geeft het vocaal ensemble Caprice een concert. Ja, een midzomerconcert. Caprice wil met haar muziek zoveel mogelijk mensen meenemen. En daarom is het concert hartstikke gratis. En in die Dorpskerk is het misschien vrijdagavond best behoorlijk uit te houden. 5 jonge vrouwen vormen samen dus het vocaal ensemble Caprice. En ze hebben weer een mooi repertoire uitgezocht en ingestudeerd. Verschillende stijlen, verschillende talen. Kom gezellig luisteren en ontdek de schoonheid van a cappella zang. In de Dorpskerk dus. Prachtige kerk in het hart van Sassenheim. Kerk is open om 17:15 morgenavond. En het begint om 8:00. En er wordt een collecte gehouden. En dat is een beetje voor de kosten. Maar voor een groot deel ook voor het KWF. Dus dat is een hartstikke goed doel.

0: Vandaag is hij jarig. Hij is 74 geworden. Tim Finn. What we need is some positive action. Hij zat in 72 al in een bandje in Nieuw-Zeeland. Daar Splitdance heette dat bandje. Had nog een hitje in Nederland met Message to My Girl. En toen maakte hij een aantal solo hitjes, waaronder deze, Fraction Too Much Friction. En toen trad hij toe in 89 bij zijn broertje Neil Finn in Crowded House. En maakte een hele aantal hits daar. Nou, hij verjaart vandaag. Nog een berichtje.
1: Bo. Agenda.
0: Want er is vanavond tussen 8 en 9, kan je een cool plekje opzoeken, een webinar via de computer dus, online. Aanmelden via cegcursus.nl. CEG staat voor Centrum voor Jeugd en Gezin. En die presenteert een webinar voor aanstaande en kersverse ouders. Tisha Neven, psycholoog, opvoedkundige en auteur, neemt de deelnemers mee in de echte start van het ouderschap. Met de roze wolkfilters en al dat soort dingen. Nou, daar kun je aan bijdragen. En voor mij zit het er nu op. Dit was de ochtendshow voor vandaag. Morgen sluit Corné af met de laatste van deze week. En volgende week zijn we er dan gewoon weer. En dan doe ik gewoon weer de woensdag. Ik laat je achter met een heerlijke van... ja, van Frans Duits. Hij zingt over zijn lieve.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden, tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A4 naar Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude, 10 kilometer en 50 minuten. Komt daardoor een ongeluk. Ook drukt op de A44, dit keer vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier. En de Corbelo-tunnel in de N434 vanuit Wassenaar is dicht. Komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het duurt. Wel weet ik dat je kunt omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
15: Bel ons 020 679 0052.
14: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
16: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: ook als het me pijn kan doen. Hier is er de ruimte voor.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een overleden man is dinsdagmiddag gevonden in een sloot in Lisse. Dat gebeurde aan de Akervorderlaan. De politie zegt dat het om een ongeval gaat. In het water lag ook een elektrische heggenschaar. De brandweer kwam omdat er mogelijk nog stroomgevaar was. De politie en de forensische opsporing doen onderzoek. Het CDA Zuid-Holland wil meer actie op de N443 bij Noordwijkerhout. De partij maakt zich zorgen over de veiligheid op de Schravendanseweg. Bewoners zouden veel geluidsoverlast ervaren. Ook rijden sommige bestuurders volgens de partij te hard. CDA Zuid-Holland wil overleg met de gemeente Noordwijk en de politie. Bijzondere vondsten uit Lisse staan in de archeologische kroniek Zuid-Holland 2025. De vondsten zijn gedaan in de nieuwe wijk Geestwater. Onderzoekers vonden sporen van bewoning van ongeveer 4000 jaar geleden. Ook vonden zij aardewerk en paalkuilen. Een goed bewaarde voet- of schoenafdruk is een opvallende vondst. De vondsten geven een beeld van het leven van toen. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari... de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog, bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulp Maatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De spoorwegovergang bij station Voorhout is woensdagochtend dicht gegaan. Dat kwam door een storing. De spoorbomen bleven dicht en het signaal bleef klinken. Treinen reden erg langzaam over de overgang. Auto's konden niet over het spoor en moesten daarom omrijden. Nieuw-Lisse maakt zich zorgen over de bestrating van het blokhuis. Volgens de partij ziet de straat er vies uit en ook zou de bestrating glad zijn. De partij zegt dat veel mensen zijn gevallen en wil van het college weten of de gemeente genoeg toezicht houdt. Noordwijk zet op meer plekken deelfietsen neer. De fietsen staan bij bushaltes en andere centrale plekken in Noordwijk en Noordwijkerhout. Reizigers kunnen na de bus verder naar werk, school, het centrum of het strand. De oranje fietsen zijn van Donkey Republic. Mensen vinden en huren de fietsen via de app. Na gebruik brengen zij de fiets terug naar een vaste plek. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

zeggen, ja, ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar.

met weinig zicht op hoe dat aankomt bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht.

mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
14: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
15: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Hoort die man nou uit de Bollestreek?
17: Willem van Zuilen.

Blijft leuk, hè, deze? Ja, zeker weten. Maxine en Franklin Brown. Op donderdagmiddag. Goedemiddag, trouwens. De eerste keer, dat is het verhaal. Welkom bij 12 uurtje. Deze donderdag, het weekend komt eraan, vrienden en vriendinnen. Hallo, hallo. Ik ben weer op de radio. Haha. Gezellig.

het is donderdag, dan weet je het wel zeker. Dan wordt er in Wassenaar ook geluisterd naar dit programma. En het is toch dat ze warm is. Anders hadden ze vast wel een stukje Polonaise gelopen, denk ik, de dames in de hondensalon. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Nogmaals 12 uurtje tot 1 uur, de muzikale mengelmoes. En ik hou ze graag tevreden. De fans van Nothing But Thieves. Begin volgend jaar komen ze naar Nederland. En zullen deze ongetwijfeld tegen horen brengen. En dan wordt er echt mee geblaird. Dit is Overkamp.

begin volgend jaar dus in Nederland. Ziggo Dome, zeg ik uit mijn hoofd. En de twee dames uit de Hondensalon in Wassenaar, die zijn daarbij gewoon, hè. Die hebben kaartjes. Ja, dat is een geregeld. Nothing but deep. En Overkamp. In 12 uurtje. Het programma waarin we muzikaal van de hak op de tak durven te spreken. Waar we niet bang zijn voor grote verschillen. Voor grote verschillen. Nee, zijn we niet bang voor. We komen langzaam en zeker in het ritme van de donderdagmiddag. Op de omroep van de Bollenstreek in het radioprogramma dat 12 uurtje heet. Niks is ons te gek. Niks is ons te dol. Oh. En toen is deze nog, nog, nog. Oh. Die mooie hoge stem van Jimmy Helms. Wat een kraker van een hit is dit, hè? Was dit, moet ik eigenlijk zeggen. Uit de jaren 70. Daar gaan we, vrienden en vriendinnen van de radio. Dit zijn de Stylistics.

muziek van de Stylistics uit de jaren 70. I can give you anything but my love op de omroep van de Ballenstreek. Het moet niet gekker worden. Tina Martin en Mart Hoogkamer. Twee giganten van zangers. Misschien wel de beste twee van Nederland. De hartslag van de stad.

0: eerlijk bekennen. Wees maar blij dat de microfoon niet aansloot. Ik heb mee zitten blaren.
1: Marten Hoogkamer, hoor je die hartslag? En Tino Martin, een hartslag van de stad. Door met een hele veelzijdige zangeres. En bovendien, en ik zeg het gewoon, een prachtige vrouw. Het gaat over de tranen in de giftshop. Hier is Roxy Hazes.

wat is ze goed en wat is ze veelzijdig. Roxanne Hazes. Prachtig. Van het album dat volgend jaar uit gaat komen. Een voorproefje. Mooie plaat. 12 uurtje. Hak op de tak, zullen we het doen? Zelfs gospel komt langs. Ah, dit is zo lekker. Die zijn aan Mighty Cloud of Joyce.

Mighty Cloud of Joy. En Mighty High, ik draaide in de jaren 70, eind jaren 70. Begin jaren 80, in een jongerencentrum in Rijnsburg, disco. Kon ik deze gewoon draaien. En gewoon dansen. Het gospel is natuurlijk eigenlijk dansmuziek, hè. Met een boodschap. Ontzettend lekkere, goede plaat. In 12 uurtje op de Omroep van de Bollestreek. We gaan langzaam maar zeker gaan we richting het nieuws van 12:30 op deze zomerse donderdagmiddag. En ja, wat zullen we vanavond krijgen? Wat wordt het vannacht? Wordt het een zoele zomernacht? Zoele zomernachten. Een van de feesthits van het moment. Of aan het nieuws van 12:30. Rutger van Barneveld. Denk je

0: is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een overleden man is dinsdagmiddag gevonden in een sloot in Lisse. Dat gebeurde aan de Akervorderlaan. De politie zegt dat het om een ongeval gaat. In het water lag ook een elektrische heggenschaar. De brandweer kwam omdat er mogelijk nog stroomgevaar was. De politie en de forensische opsporing doen onderzoek. Het CDA Zuid-Holland wil meer actie op de N443 bij Noordwijkerhout. De partij maakt zich zorgen over de veiligheid op de Schravendamse weg. Bewoners zouden veel geluidsoverlast ervaren. Ook rijden sommige bestuurders volgens de partij te hard. CDA Zuid-Holland wil overleg met de gemeente Noordwijk en de politie. Bijzondere vondsten uit Lisse staan in de archeologische kroniek Zuid-Holland 2025. De vondsten zijn gedaan in de nieuwe wijk Geestwater. Onderzoekers vonden sporen van bewoning van ongeveer 4000 jaar geleden. Ook vonden zij aardewerk en paalkuilen. Een goed bewaarde voet- of schoenafdruk is een opvallende vondst. De vondsten geven een beeld van het leven van toen. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Hoort die man nou uit de Bollestreek?
4: Nee!

Ook dan Diana Ross als eerste in deel 2 van 12 uurtje. Het verhaal van die oude piano. My old piano. De nieuwe Ray Benjamin is uit. Hypnose. Lekkere plaat weer hoor. Ik zag.

0: krijgt een concert in zijn eigen stadje Leiden. In de Stadsgehoorzaal. Ray Benjamin is zijn meest recente single. Oktober dus, Leiden. Stadsgehoorzaal. Met een aantal gastartiesten, waaronder Frank van Etten, mag ik wel zeggen. Ik ga een oudje draaien van Rick van der Kroon. Ja, Rick van der Kroon.
1: Het draait alleen nog maar om jou.
0: Tegenwoordig doet hij veel Neil Diamond imitaties. Maar deze is lekker. Misschien wel 15 jaar oud. Luister.

ik zeg mensen die een hit willen. Maak hier een eigen versie van. Of Rick, breng hem zelf nog een keer uit, want dit is zo'n goed nummer. Rick van der Kroon. Beter bekend als tegenwoordig de Nederlandse Neil Diamond. Die deed hij daarvoor. Het draait alleen nog maar om jou. Omroep Wow. Tot 1 uur het muzikale mengelmoesje. Het muzikale ratatouille. En Aukje van Bezendent toen ze nog Nederlandstalig zongen. Dit is Leef je leven.

Deze zijn uit lange vervlogen tijd. Het is een hele oude dit. Ik ken hem nog in de uitvoering van Raymond van der Lees. Dat is de vader van Ray Benjamin, die we net draaiden. Die heeft hem ook ooit op een cd gezet. Leef je leven, want je tijd draait door. Van de hak op de tak, zullen we maar een keer doen dan. Oh. Oh. Moet je ze mooier? Ik weet niet hoe ik ze mooier heb. Moet ik echt gaan zoeken. Moet ik echt gaan spitten. Het album Night Out uit 1979. Van Ellen Foley. What's the matter, baby? Goedemiddag.

De dame van Paradise bij de Dashboard Light. Ik ken het verhaal nog. Alan Pauli op de plaat. En Cana DeVito tijdens de optredens. Dit is een solo-album van Alan Pauli, Night Out. De LP uit 1979, You're the What's the Matter Baby. We blijven even in dezelfde tijdsperiode, dezelfde tijdzone. Alleen dat is Hitting and the Time Bandits. Dit is ook weer zo lekker.

inmiddels is deze man ook al 70, Arinus Hidding. En hij treedt nog steeds op in zijn band, hè. The Time Bandits. Disco van Nederlandse bodem. Specialized in you, zo tegen het eind van het programma van deze donderdag. Morgen dan zijn we er nog een keer. En morgen is voorlopig de laatste tot aan september. We gaan 2 maanden op, noem het zomerreces, zomervakantie. Dus we zijn er 2 maanden. Maar morgen zijn we er nog. Ik hoop dat je er morgen nog een keertje bij bent. En dan zien we elkaar later wel weer. Het komt allemaal best wel voor elkaar. Zullen we er nog eentje draaien voor Robert Pater? Toch? Ja, lijkt me wel leuk. Lijkt mij wel gezellig. Robert Pater en het verhaal van die traan. Ja. Juist. Het is donderdagmiddag. Het ritme van de zomer zit er middenin. En probeer het een beetje cool te houden. Ja. Vrienden en vriendinnen, graag tot morgen. Nog een hele fijne donderdag.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Er geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. 50. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
12: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Woningzoekenden hebben zich in Sassheim kunnen inschrijven voor zelfbouwwoningen in de nieuwe woonwijk Langeveld. Het gaat om nog 3 beschikbare patio-woningen die via collectief particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld. Deelnemers ontwerpen en bouwen de woningen samen onder begeleiding van een onafhankelijk bureau. Voor deelname is een financieringsverklaring van €750.000 verplicht. Een fietser is in Lisse op de westelijke randweg N208 gewond geraakt na een aanrijding met een auto bij een oversteekplaats. Een automobilist op de eerste rijbaan had gestopt om voorrang te geven, terwijl een auto op de andere rijbaan de fietser heeft aangereden. Hulpdiensten hebben eerste hulp verleend en de fietser naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval is verkeersvertraging ontstaan. Een informatiebijeenkomst over mogelijke asielopvang bij de Tiltenberg, net over de gemeentegrens bij de Zilk, heeft veel bezoekers getrokken. De bijeenkomst is georganiseerd door NZ Lokaal en ook Hart voor Bloemendaal is aanwezig geweest. Tijdens de avond is weinig nieuwe informatie gedeeld, omdat het plan zich nog in verkennende fase bevindt. Een petitie tegen de opvang wordt voorafgaand aan de raadsvergadering aangeboden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen, kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brand weer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hè? Wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
12: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs, de koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen, kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
15: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.

0: Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Woningzoekenden hebben zich in Sassheim kunnen inschrijven voor zelfbouwwoningen in de nieuwe woonwijk Langeveld. Het gaat om nog 3 beschikbare patio-woningen die via collectief particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld. Deelnemers ontwerpen en bouwen de woningen samen onder begeleiding van een onafhankelijk bureau. Voor deelname is een financieringsverklaring van €750.000 verplicht. Een fietser is in Lisse op de westelijke randweg N208 gewond geraakt na een aanrijding met een auto bij een oversteekplaats. Een automobilist op de eerste rijbaan had gestopt om voorrang te geven, terwijl een auto op de andere rijbaan de fietser heeft aangereden. Hulpdiensten hebben eerste hulp verleend en de fietser naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval is verkeersvertraging ontstaan. Een informatiebijeenkomst over mogelijke asielopvang bij de Tiltenberg, net over de gemeentegrens bij de Zilk, heeft veel bezoekers getrokken. De bijeenkomst is georganiseerd door NZ Lokaal en ook Hart voor Bloemendaal is aanwezig geweest. Tijdens de avond is weinig nieuwe informatie gedeeld, omdat het plan zich nog in verkennende fase bevindt. Een petitie tegen de opvang wordt voorafgaand aan de raadsvergadering aangeboden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette had de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In de beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal en dat merk je onder andere op de A4. Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet heb je nu 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep een kwartier vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij Ketelplein 10 minuten oponthoud. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Het Gouwe ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom heeft onderzocht of bij de nieuwbouw van basisschool De Tourmalijn ook ongeveer 30 appartementen kunnen worden gerealiseerd. Stichting Vrije Scholen Ithaca, woningcorporatie STEC en de gemeente hebben daarvoor een intentieovereenkomst getekend. Omwonenden, ouders en leraren zijn betrokken via bijeenkomsten. De tijdelijke verhuizing van de school is in begin 2028 voorzien en de oplevering eind 2030. Qbuz heeft reizigers in de Bollenstreek en de rest van Zuid-Holland, Noord, gratis dagkaarten aangeboden als compensatie voor de slechte start van de nieuwe concessie eind 2024. De persoonlijke kaart kan één keer worden aangevraagd en is tussen 1 juli en 31 oktober te gebruiken. Volgens de vervoerder is de dienstverlening sinds de zomer van 2025 weer op orde. Er is beperkt aantal kaarten beschikbaar. Een tractor is in Noordwijkerhout op de Goweg van de weg geraakt en over de kop geslagen nadat de bestuurster waarschijnlijk een klapband heeft gekregen. Omstanders hebben direct eerste hulp verleend, waarna ambulancepersoneel de zorg heeft overgenomen. De bestuurster is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval is de weg in beide richtingen afgesloten geweest.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Hoogmade. Hierdoor heb je een half uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Noodorp ging het ook mis. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 20 minuten extra. De A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda 14 kilometer file met 20 minuten vertraging door een ongeluk. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je nu 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Hoogmade. Hierdoor heb je een half uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A44. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Woningzoekenden hebben zich in Sassheim kunnen inschrijven voor zelfbouwwoningen in de nieuwe woonwijk Langerveld. Het gaat om nog 3 beschikbare patio-woningen die via collectief particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld. Deelnemers ontwerpen en bouwen de woningen samen onder begeleiding van een onafhankelijk bureau. Voor deelname is een financieringsverklaring van €750.000 verplicht. Een fietser is in Lisse op de westelijke randweg N208 gewond geraakt na een aanrijding met een auto bij een oversteekplaats. Een automobilist op de eerste rijbaan had gestopt om voorrang te geven, terwijl een auto op de andere rijbaan de fietser heeft aangereden. Hulpdiensten hebben eerste hulp verleend en de fietser naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval is verkeersvertraging ontstaan. Een informatiebijeenkomst over mogelijke asielopvang bij de Tiltenberg, net over de gemeentegrens bij de Zilk, heeft veel bezoekers getrokken. De bijeenkomst is georganiseerd door NZ Lokaal en ook Hart voor Bloemendaal is aanwezig geweest. Tijdens de avond is weinig nieuwe informatie gedeeld, omdat het plan zich nog in verkennende fase bevindt. Een petitie tegen de opvang wordt voorafgaand aan de raadsvergadering aangeboden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat bij Zoeterwoudendorp een kapotte auto. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde eerder bij Hoogmade een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Je hebt een daardoor een kwartier vertraging. Omrijden kan via de A44 en dit duurt naar verwachting tot 6 uur. En tot slot op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Zoetermeer 10 minuten vertraging door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog flinke vertraging door ongeluk en pechgevallen. Zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp staat een kapotte auto en hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht nog een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending zijn we met 30 graden op locatie bij de Kaagweek. Spreekt Hillegomse Frits over zijn nieuwe en persoonlijke boek. Worden toekomstige wethouders uitgehoord om hun VOKG te krijgen? En hoor je hoe het is om wijkregisseur te zijn in Katwijk en Rijnsburg? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom heeft onderzocht of bij de nieuwbouw van de basisschool de Tourmalijn ook ongeveer 30 appartementen kunnen worden gerealiseerd. Stichting Vrije Scholen Itaka, woningcorporatie STEC en de gemeente Hillegom hebben daarvoor een intentieovereenkomst getekend. Omwonenden, ouders en leraren zijn via bijeenkomsten betrokken bij de verkenning. De school is naar verwachting eind 2030 gereed. Qbuz heeft reizigers in de Bollenstreek en de rest van Zuid-Holland-Noord gratis dagkaarten aangeboden als compensatie voor de slechte dienstverlening bij de start van de nieuwe concessie eind 2024. Reizigers kunnen de kaart 1 keer per persoon aanvragen en mogen daarmee tussen 1 juli en 31 oktober een dag gratis met alle Qbussen reizen. Volgens de vervoerder is de dienstverlening sinds de zomer van 2025 weer op orde. Een paard is woensdagochtend langs de Vinkenweg in Rijnsburg uit het water bevrijd nadat de brandweer een grote reddingsactie heeft uitgevoerd. De brandweer van Rijnsburg heeft eerst assistentie gevraagd van een voertuig met kraan, maar dat heeft geen oplossing geboden. Daarna is een derde brandweerwagen opgeroepen. Het dier is uiteindelijk na ruim 3 uur uit het water gehaald en heeft behalve wat schrik geen gevolgen van het avontuur overgehouden.

0: Donderdag is de Droge Kaagweek in Warmond officieel geopend. Dit jaar voor het eerst in de gemeentehaven en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Ik ging langs om aan Pieter Wassenaar, de man achter de Kaagweek, te vragen hoe de nieuwe locatie bevalt.
1: Ja, het was wel een hele uitzoekerij en best spannend. Want je moet alles eigenlijk opnieuw uitdenken. Past het? Hoe gaan we met bezoekersstromen om, noem het allemaal maar op, tot het ophangen van de vlaggetjes en dergelijke toe. Maar we zijn nu, zoals je ziet, zo goed als klaar met opbouwen. En het is ons niet tegengevallen, eerlijk gezegd. We hebben zelfs ook wat voordelen aan deze locatie ten opzichte van het park ontdekt. Dus wat dat betreft staan we er nog een beetje neutraal, maar niet negatief meer in. Ja.
0: Vertel eens wat die positieve dingen zijn.
1: Het gehele terrein is verhard. In het park liepen we te slepen met schotten en rijplaten. En op het moment dat er een regenbui viel, liepen we tot onze enkels in de blubber. En ja, je gaat er misschien straks nog een vraag over stellen, maar de hittemaatregelen. Het is heel bijzonder dat onze evenemententerrein heeft een officieel Dunea watertappunt op het evenemententerrein staan. En die komt heel goed van pas, denk ik, de komende dagen.
0: Is dit een proef? Is dit zeg maar voor de rest de komende jaren de plek? Of is dit even kijken van past deze plek?
1: Het mogen duidelijk zijn dat wat de VWF betreft wij hier graag de komende jaren de Kaagweek zouden organiseren. Omdat we hebben alle andere locaties wel geanalyseerd. En dit is ja, de best of the rest, zeg maar, van de locaties die eventueel zouden kunnen. Maar de gemeente als vergunningverlener heeft wel heel nadrukkelijk gezegd, we gaan eerst eens even kijken hoe dit jaar gaat verlopen. Dus het wordt als een pilot bestempeld. En na afloop gaan we met de hulpdiensten, met de omwonenden, met de gemeente gaan we evalueren hoe het gegaan is deze dagen. En dan zullen we kijken of er kans is op een vervolg op deze locatie.
0: Ja. Jij begint zelf over vergunningen. Ik heb me laten vertellen dat er ook vergunningen zijn aangevraagd voor camera's. Hoe zit dat?
1: Dat heeft de gemeente geregeld. En ze staan er ook al. In de hoek van het terrein waar we nu staan, zie je ze niet. Maar er zijn twee cameramasten geplaatst. Door de gemeente. En dat is met name om ook de omwonenden toch een gevoel van veiligheid te kunnen bieden. Ja.
0: En het laatste is, het is zo ongelooflijk heet. Heeft dat effecten op het programma van de Kaagweek?
1: Ja, daar moet ik helaas bevestigend op antwoorden. Wij hebben vanmiddag nog besloten om geen gebruik te maken van de door de Omgevingsdienst afgegeven vergunning. Dat heet officieel een ontbrandingstoestemming voor het vuurwerk. Politie is tegen, brandweer is tegen, gemeente is tegen. Dus wij hebben besloten, ondanks dat die vergunning tot op dit moment nog gewoon staat, om verantwoordelijkheid te tonen en te zeggen, oké, we lassen het af, het vuurwerk. En wat we zien is, er was vanmiddag een spelletjesmiddag in de oude school. En bij de Zonnebloem regende het afmeldingen van senioren. Dus de oudere Warmonders zijn daar nog steeds welkom. Maar het verhitte spelletjes doen is geannuleerd. Er wordt gewoon wat gedronken en wat lekkers aangeboden. Zaterdag op het midden van de dag zou het Joppenkoor optreden hier op dit plein. Hebben ook zojuist afgezegd, komen niet. En we hebben voor de kleinste kinderen nog een kleiatelier hier op vrijdagmorgen. En de mevrouw die dat runt, heeft ook een puf niet om onder deze omstandigheden met al dit jonge grut aan de gang te gaan onder een partytent. Dus helaas moeten we dat onderdeel ook annuleren.
0: Ja. Ik zie je nog wel heel vrolijk uit.
1: Ja, dat ligt een beetje in mijn aard. Wij hopen natuurlijk gewoon dat we nog een paar hele mooie dagen tegemoet gaan. Het is hier 's avonds, want dat heb ik gisteravond al ervaren, echt lekker. Dan is de zon er vanaf. En we zitten natuurlijk aan de rand van het dorp, dus dan komt er een soort van een windje. Dan is het echt prima uit te houden hier. We houden ons hart nog wel een beetje vast, want ik heb me laten vertellen dat vanmiddag nog het KNMI en de veiligheidsregio's in overleg gaan over het eventueel afkondigen van een code rood. En ik denk dat dat dan wel een beetje ingrijpend zal worden voor ons evenement. Maar zover is het nog.

kunnen komen. Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier. Al het drama wat gebeurt. Maar ik denk ook, dan gaan we weer in de cirkel meegesleurd. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, okay, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed.

krantenkoppen schreeuwen crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers. De maalstroom van de tijd.

0: zou ik doen als hij er niet meer was? Ben ik de cirkel ingesloten? En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed.
1: Frits Homan uit Hillegom heeft het boek Een zusje ver weg geschreven. Hierin vertelt hij het verhaal van zijn oudste zus Joke, die als kind na een pokkenvaccinatie niet aangeboren hersenletsel opliep. Op aandringen van de pastoor werd zij in 1952 vlak voor haar 5e verjaardag opgenomen in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Limburg. Ja, Frits, dat is een enorm persoonlijk verhaal. Hoe kwam je op het idee om dit te schrijven?
2: Ja, hoe kom ik op het idee om te schrijven? Ik wilde in ieder geval haar verhaal bekendmaken. Het gebeurde in die tijd, in de 50 jaren gebeurde het vaker, dat mensen, kinderen, ver weggestopt werden met een verstandelijke beperking. En vanuit de katholieke kerk veel eer in kloosters. Ja, die had je toen ook in die tijd ver weg in Limburg en Brabant voor deze kant vandaan.
1: Ja. En welk verhaal? En sorry, ga door.
2: Ja, en het probleem was een beetje ook van ouders, mensen moesten ontouderd worden. Dus mochten 2 maanden lang niet naar de instelling toe om hun kind te zien, omdat de band verbroken moest worden, zoveel mogelijk tussen ouder en kind. Ja. Dat was de 50 jaren.
1: Dat klinkt
2: dus
1: heel
2: dat naar. Dat is bij ons ook gebeurd, ja, bij mijn ouders.
1: Ja. Welk verhaal vertelt dit boek? Vertelt het uit jouw hoek, uit meer van buitenaf?
2: Ja, maar kijk, de kern van het verhaal is eigenlijk ik schaam me daar niet voor, maar het geen gevoel hebben voor mijn zusje. Ja. Ik bedoel, ik was 9 jaar toen ik van haar bestaan kennis kreeg, omdat we dan met de trein naar Limburg gingen. Dus thuis hadden we nog 6 kinderen. En mijn ouders die hadden geen geld. Die konden 1 keer per jaar met de trein naar Limburg toe. En besloten toen om rond de 7e, 8e verjaardag telkens 1 kind mee te nemen en te vertellen over Joke. Voor de rest werd er eigenlijk niet over gesproken thuis. Ja, er stond een fotootje wat er ook in het boek staat. Ja.
1: Brengt het schrijven van dit boek ook emoties op?
2: Nou, dat is een moeilijke vraag. Dat eigenlijk niet. Omdat ik weinig gevoel had met haar. Ik wilde wel het verhaal vertellen. Ik wilde haar wel terughalen in het gezin. En dat heb ik ook gedaan. Maar het viel me op bij mezelf dat ik het wel met afstand kon schrijven. Ja.
1: Ervaar je dat als fijn ook? Of heb je zoiets van, het voelt raar dat ik geen emotie hierbij heb?
2: Natuurlijk, ik vind het heel erg raar. Ik spaar mezelf ook niet in het boek. Ik verwijt me in het boek dat ik geen vragen gesteld heb. En niet omdat ik de vragen niet wilde stellen, maar omdat het niet bij me opkwam om vragen te stellen. Kijk, waar waren thuis met ons 8, heb ik altijd gezegd. En ons gezin bestond niet uit 9. Dus dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Dus hoe is de familie omgegaan met Joke eigenlijk? Ja. En mijn ouders hielden zielsveel van haar. Die stopten haar ook niet weg, hoor. Maar er was een pijn, misschien, ik weet het niet, maar er werd niet over gesproken. Maar we gingen er wel heen, dat wel. 1 keer per jaar, 2 keer per jaar. Later brachten mijn ouders natuurlijk met de auto. Maar zo ging dat eigenlijk. Toen heb ik besloten om er toch over te gaan schrijven. Om het verhaal op te schrijven. Mag ik nog 1 ding zeggen, eventjes?
1: Tuurlijk.
2: Ik heb besloten, ik wilde, ik hoop natuurlijk dat het enorm verkocht wordt, dat boek. Dat het een grote oplage kent. Maar ik heb besloten dat ik geen cent aan mijn zusje wil verdienen. Dus het geld dat de opbrengsten gaan naar een foundation. En dat is een stichting voor kinderen, verstandelijk gehandicapte kinderen in Egypte. Een opvangcentrum. Dat is een Nederlandse vrouw die dat heeft opgezet. Die werkt samen met Wilde Gansen. En de stichting heet Foundation Arts El Amal. En dat betekent eigenlijk land van hoop. En daar gaat eigenlijk al dat geld heen. Dus als je het boek koopt, dan doneer je direct ook aan die stichting.
1: Nou, dat klinkt als een heel mooi doel.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag belooft een uitzonderlijke warme zomerdag te worden in de Bollenstreek. Al vroeg in de ochtend schijnt de zon uitbundig en loopt de temperatuur snel op. In de middag wordt het met 36 tot 37 graden extreem heet, terwijl er nauwelijks bewolking aanwezig is en het droog blijft. Er staat slechts een zwakke tot matige zuidelijke wind, waardoor de hitte extra nadrukkelijk voelbaar is. Hoewel af en toe wat sluierbewolking overtrekt, krijgt de zon volop de ruimte en is de zonkracht hoog. Wie naar buiten gaat, doet er goed aan voldoende water te drinken en de schaduw op te zoeken. Ook in de avond blijft het nog lang zon, de temperatuur zakt, maar langzaam en blijft geruime tijd boven de 25 graden. De kans op een bui is klein, waardoor het een warme en rustige zomeravond wordt. Zaterdag begint opnieuw zonnig en tropisch warm. De temperatuur stijgt in de loop van de middag naar 33 tot 34 graden. Vooral in de ochtend en het eerste deel van de middag is het uitstekend zomerweer met veel zon en weinig wind.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege code rood adviseert het KNMI mensen morgen verkoeling te zoeken. Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Vanwege de hitte geldt morgen in 8 provincies code rood. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van vannacht. De schade in het land is groot. Het Rode Kruis heeft giro-nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 andere mannen aangehouden. Het weer, het blijft vanavond lang warm met vannacht temperaturen tussen 20 en 24 graden. Morgen overdag wordt het 34 tot 39 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een kapotte auto. Hier heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag belooft een uitzonderlijke warme zomerdag te worden in de Bollenstreek. Al vroeg in de ochtend schijnt de zon uitbundig en loopt de temperatuur snel op. In de middag wordt het met 36 tot 37 graden extreem heet, terwijl er nauwelijks bewolking aanwezig is en het droog blijft. Er staat slechts een zwakke tot matige zuidelijke wind, waardoor de hitte extra nadrukkelijk voelbaar is. Hoewel af en toe wat sluierbewolking overtrekt, krijgt de zon volop de ruimte en is de zonkracht hoog. Wie naar buiten gaat, doet er goed aan voldoende water te drinken en de schaduw op te zoeken. Ook in de avond blijft het nog lang zon, de temperatuur zakt, maar langzaam en blijft geruime tijd boven de 25 graden. De kans op een bui is klein, waardoor het een warme en rustige zomeravond wordt. Zaterdag begint opnieuw zonnig en tropisch warm. De temperatuur stijgt in de loop van de middag naar 33 tot 34 graden. Vooral in de ochtend en het eerste deel van de middag is het uitstekend zomerweer met veel zon en weinig wind.

0: Hillegom en Katwijk zijn in nieuwe coalities al rond. Lisse is deze week aan de beurt. Noordwijk en Teylingen hebben op 9 juli vergadering gepland waar wethouders benoemd worden. Overal in de Duin- en Bollenstreek nieuwe wethouders. Maar hoe worden die eigenlijk gescreend? Is dan een verklaring omtrent gedrag, een VOG, al voldoende? U hoort Rory Semrek, nieuwe wethouder in Hillegom, daarover.
1: Nou, wettelijk gezien is een VOG inderdaad een vereiste. Hè? Daar hebben wij als Hillegoms college ook aan moeten voldoen. Als gemeente kun je ook aanvullende keuzes maken. Je kan zeggen, nou, we gaan die kandidaat nog wat verder doorzagen. En dat is in de gemeente Hillegom gebeurd. In Hillegom zijn al aspirant wethouders langs de meetlat gelegd. En we zijn echt op gesprek geweest. Ook bij een gerenommeerd bureau die dan ook antecedentenonderzoek verricht. Die echt stevig bevraagt. En ook probeert een inschatting te maken van wie ben jij? En wat is jouw positie in de maatschappij? Hoe ziet jouw familie, hoe ziet jouw vriendenkring eruit? En heb je andere relaties met en ten opzichte van de gemeente? En dat is... daar wordt heel serieus mee omgesprongen. Daar wordt een rapport van opgesteld. En dat rapport wordt ook met de burgemeester gedeeld. En dan wordt er een gesprek gevoerd, ook naar aanleiding van die rapportage.
2: Dus als je daar vertelt dat je goed bevriend bent met een of andere loesje ondernemer, dan heb je een probleem.
1: Nou ja, dat kan ertoe leiden inderdaad, dat er vraagtekens worden geplaatst bij jouw kandidatuur. En of jij dan inderdaad geschikt bent, is dan misschien de vraag. En daar zal ook de burgemeester natuurlijk een stevig gesprek met de kandidaten over voeren.
2: Goh, maar aan de andere kant ook wel leuk om mee te maken, toch?
1: Ja, dat is best bijzonder inderdaad. Als ik voor mezelf mag spreken, zo'n gesprek. Ik zat met twee interviewers aan tafel. En die mensen die gingen erg serieus mee om. En je werd ook gedwongen om er zelf ook heel serieus mee om te gaan. En er worden vragen gesteld, maar ook vervolgvragen. En ze proberen je echt door te zagen. En dat is ergens ook wel weer interessant. Dus je ervaart een gezonde spanning. En tegelijkertijd als je weet dat je niks op je kerfstok hebt... Nee. Dan is er ook niet zoveel aan de hand uiteraard.
2: Nee, precies. Maar het gaat in de hele breedte. Ook wie is je partner, et cetera.
1: Ja, er wordt echt gekeken inderdaad. En er wordt uiteraard vertrouwelijk mee omgegaan. Dus die informatie komt uiteraard niet op straat te liggen.
2: Nee.
1: Maar er wordt wel een rapport van opgesteld. En er wordt echt gekeken inderdaad ook... misschien schoonfamilie, vrienden... lopen de juridische procedures, et cetera, et cetera.
2: Goh. Ja, en dan krijg je meteen te horen... Joh, of krijg je een stempeltje te horen of toen gaat het zoiets?
1: Nee, het is net een sollicitatie. Je mag de kamer verlaten. Je hebt geen idee of je het goed of fout hebt gedaan.
2: Belt u ons niet, we bellen u. Zeg maar.
1: Zo is het.
2: Ja, en dan krijg je via de burgemeester te horen dat het goed zit?
1: Uiteindelijk wordt het rapport met je gedeeld. En er wordt vooraf ook gevraagd of ze dat inderdaad mogen delen met de burgemeester. En uiteraard ga je daarmee akkoord als je in ieder geval de behoefte voelt om echt kandidaat of wethouder te worden. Dus dat is in mijn geval uiteraard.
2: Dus rapport door te lezen over uw eigen doorzagen?
1: Ja, ik kan ook wel verklappen, er stonden weinig of geen noemenswaardigheden in.

0: Bram de Bruin van het programma RTV Magazine spreekt met verschillende mensen uit de gemeente Katwijk. Dit keer met een van de wijkregisseurs, Willy Anne Heemskerke. En hij vraagt haar wanneer er eigenlijk wijkregisseurs in de gemeente zijn gekomen.
1: Sinds de fusie in 2006 is de functie van wijkregisseur gekomen. Want toen zijn we natuurlijk met elkaar gefuseerd. En er zijn 5 wijken, dus dat is Rijnsburg, Katwijk aan de Rijn, Katwijk aan Zee, Katwijk Noord en Valkenburg. En daar waren 3 mannen die die functie op zich namen. En 1 daarvan is een paar jaar terug, 2 jaar terug met pensioen gegaan. En toen heb ik die functie overgenomen. Dus Inderdaad, ik nu Rijnsburg Katwijk Rijn.
2: Ja, en als ik dus denk aan de 5 deelgemeenten, om het zo maar te zeggen, dan heb je er toch wel een hele grote tussen. Hè? Want het is een combinatie van Katwijk aan de Rijn en Rijnsburg.
1: Ja, nou dat valt mee hoor. Want Katwijk Zee is natuurlijk uiteindelijk de grootste wijk. En die heeft natuurlijk ook daar, ja, het grootste centrum. Dus daar gebeuren de meeste dingen. Dus daar is André Veenstra wijkregisseur. En dan Valkenburg in Katwijk Noord. Daar is Richard Onstenk wijkregisseur. Dus ja, en ik dan deze 2.
2: Jullie met z'n 3. En ik neem aan dat jullie ook samenwerken. Dat jullie richting de gemeente en dergelijke ook samen een soort van protocol hebben. En een manier van werken. Want jullie hebben ook bijvoorbeeld een spreekuur, meen ik. Hè? Misschien om dat maar even meteen te noemen.
1: Klopt, elke donderdag is een spreekuur. Dat zijn er dus ook 5. En dat begint 's ochtends om 8:30 al in Rijnsburg, in de Voorhof. Dan om 10:00 in de Roskam. En dan gaat er om, 11:30 in Dorpshuis Valkenburg. 13:30 in de bibliotheek in Katwijk Noord. En dan hebben we om 3:00 nog op het gemeentehuis. Dus het zijn 5 spreekuren en daar is iedereen welkom. We zitten daar vaak met de politie, de wijkagent. En er zit ook vaak iemand van Dunavie bij. En je kunt daar voor allerhande vragen, klachten, problemen, complimenten, ideeën kun je daar naartoe.
2: Ja.
1: En er wordt vaak gebruik van gemaakt.
2: En samenwerking met die anderen is natuurlijk heel hard nodig. En ook fijn dat het gebeurt. Hè? Want je noemde al de politie, want je hebt ook een wijkagent. Maar je hebt ook, denk ik, de jongerenwerkers en de BOA's. En ik zie ook al staan de wijkbeheerder. Die is er ook al, hè? En het Sociaal Wijkteam.
1: Ja, die zijn niet allemaal op de spreekuren, hoor. Maar wij proberen wel heel goed die samenwerking te zoeken. Want een vraag is natuurlijk vaak niet alleen voor 1 discipline. Het is soms een vraag kan echt liggen op het schuine vlak tussen veiligheid en leefbaarheid. En dan werk ik inderdaad graag met de politie of met de jongerenwerker. En nou ja, zo heb je allerlei andere disciplines nodig om met elkaar te zorgen dat we het zo leuk mogelijk maken.
2: Ja, want als je denkt aan die verschillende onderwerpen, hè, wat je al zei, leefbaarheid en veiligheid, sociale cohesie, dat zijn waarschijnlijk de kernactiviteiten van een wijkregisseur.
1: Ja, nee. Wij zijn eigenlijk de linking pin, dus het poppetje tussen binnen en buiten. Dus als je denkt, ja, ik heb iets, ik heb een idee, ik heb een gedachte, ik heb een klacht. En je weet niet direct waar je naartoe moet, dan kom je in eerste instantie bij ons. En wij proberen ook echt even wat die inwoner wil, denkt of zegt. Dat we dat ook goed duidelijk maken bij onze collega's intern. En andersom proberen wij natuurlijk intern ook juist extern heel erg te betrekken. Dus de inwoner te betrekken bij ideeën en vraagstukken.
2: Ja, want
1: dus,
2: ideeën...
1: En vandaar dat die functie er is.
2: Precies, en het gaat dus echt niet alleen maar om klachten. Want mensen denken vaak van, goh, waar moet je mee heen met je klacht? Maar dat kan. Maar ondertussen, ideeën en positieve inbreng, dat zijn natuurlijk ook zaken die van harte welkom zijn, hè?
1: Absoluut. Ja, absoluut. En ik geef ook maar als voorbeeld dat er wel eens iemand komt van, joh, ik zou wel eens een Jeu de Boelbaan willen in onze buurt. Of nog simpeler, we willen een bankje. Dat zijn dan hele simpele dingen die bij ons in eerste instantie binnenkomen. En daar kunnen wij dan met mensen uit onze gemeente over nadenken. Van joh, wat is dan handig? Kijk, een bankje is heel leuk voor de sociale cohesie, zoals jij het dan noemt. Maar ja, helaas zijn er ook wel vaak klachten over bankjes, omdat de jeugd daar 's avonds laat nog op te vinden is. Dus soms moet je daarin ook afwegingen maken.

0: 'cause I couldn't give the love you deserve.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht.

0: bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
1: Zij zijn denk ik de beste, best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
0: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens?

0: huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
5: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
4: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
6: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
4: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
7: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
6: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
8: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
6: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is.

0: en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten twee mannen gewond. Een van hen had steekwonden. De politie heeft twee mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig. En goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor

0: Country Festival Goes Back in Time. We brengen u terug bij de sterren van de leer.
1: Iedere laatste donderdag van de maand
0: gaan we met u terug in de tijd. We laten u dan artiesten horen die tegenwoordig op de radio niet meer zoveel te beluisteren zijn. We halen herinneringen op uit de tijd van onze jeugd. En hopen dat u daarvan deugd kunt genieten.

Goedenavond, luisteraars. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Country Festival. Het programma van de Bollensteek Omroep voor de liefhebbers van countrymuziek. Het programma werd geopend met een nummer van Dale Watson, It's Not Over Now, van het album From the Cradle to the Grave. Met die hitte van vandaag is het toch wel even zweten om dit programma voor jullie in elkaar te zetten. Maar ik kan jullie in ieder geval aangeven dat dit de laatste uitzending is voor de zomerpauze. We gaan er even uit om ons weer helemaal bij te tanken. We zijn in september weer terug. De eerste uitzending is dan weer op 3 september. We zien jullie dan ook graag weer terug. Ja, wat kunnen we vanavond nog meer verwachten? Nou, artiesten als Dwight Yoakam, Del Dot, Victoria Shaw, Ferlin Husky, de Nitty Gritty Dirt Band en Billy Joe Spears. Maar nu eerst Vern Gosden met The Garden.

En dat was Wanda Jackson met Little Charm Bracelet van haar album The Best of the Classic Capitol Singles. En dan krijgen we een live optreden uit de Grand Ole Opry van Mel Tillis. En dan samen met de presentator Eddie Stubbs, die dan op fiddle speelt. En dit is The Arms of a Fool.

There's a Light Guiding Me. Dat was onze gospel van deze week van Doyle Lawson en Quicksilver. En ja, dat staat op een verzamelalbum Bluegrass Award Winners. Ze zijn dus een award winner. Wij gaan verder met Willie Nelson en Melanie Cannon, die een nummer hebben neergezet op het album God's Problem Child. Dit is True Love.

Het onmiskenbare stemgeluid van Merle Haggard met A Friend in California. En deze kwam van het verzamelalbum van Merle Haggard met allerlei songs. Met als titel I Love Country. En dan Jeannie Freaky. En zij heeft een album uitgebracht, Labor of Love. En daarop staat Love is one of those words.

Ja, dat was duidelijk een opname van een ouderwetse grammofoonplaat van Bill Anderson, Little Green Apples. Het staat dus op het album Wild Weekend. En dan het album Hillbilly Deluxe van Dwight Yoakam. Daarvan draai ik Throughout All Time.

En dat was Daryl Dutt met I Thought I Did Heard It All van zijn album Daryl Dutt. En The River kennen we natuurlijk allemaal van Garth Brooks. Maar het origineel is geschreven door Victoria Shaw. En die laat ik nu horen. Het staat op haar album Old Friends, New Memories.

En dat was Ferlin Husky met Missing Persons van zijn album Gonna Shake. En dan krijgen we nog Billy Joe Spears met Take Me to Your World.

En dat was dus Billie Jo Spears met Take Me To Your World van haar album The Voice of Billie Jo Spears. En het eerste uur zit erop en wij gaan het tweede uur beginnen met een nummer van Vince Gill, The Way Back Home. Tot zo.

0: Nederlandse bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
6: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
5: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts?

0: Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Donderdagavond tussen 9 en 11. U weet het, Country Festival met Bart van der Pol.

En dat was Vince Gill met The Way Back Home. En als jullie goed hebben geluisterd, dan hoorden jullie onder andere in de backing vocals Emmylou Harris. Zij komt straks nog aan de beurt. Welkom bij het tweede uur van Country Festival. Maar ik kan jullie in ieder geval aangeven dat dit de laatste uitzending is voor de zomerpauze. We gaan er even uit om ons weer helemaal bij te tanken. We zijn in september weer terug. De eerste uitzending is dan weer op 3 september. En wij gaan verder met Garth Brooks. If Tomorrow Never Comes.

En ik gaf net al aan dat Emmylou Harris ook nog zou komen. Nou, hier was ze samen met Willie Nelson met de Gulf Coast Highway. En staat op het album van Emmylou Harris Duets. En dan krijgen we het album Under the Influence van Alan Jackson. En daar staat een heel mooi nummer op dat een tribute is to Hank Williams Jr. The Bluesman.

0: get cranky without your suit hanky. You'd better steer clear of the Squidchicken ground.
1: En dat was de Canadese countryzanger Hank Snow met Squid Jigging Ground. Het staat op het album Most Requested. En dan krijgen we Gene Shepherd met Twice the Loving in Half the Time.

En dat was Hank Williams met A Mansion on the Hill van zijn album Country Outlaw Series. En van de ene Hank gaan we naar de andere Hank, en dan wel Hank Locklin. Die brengt ons Living Alone.

0: En dat was een van de laatste opnamen van Glen Gamble. Een medley, Scarborough Fair Canticle.
1: Hi folks, I'm Ricky Skaggs in Nashville, Tennessee. This is Country Festival with the Acoustic Block.
0: Het eerste nummer is van een hele jonge Keith Whitley samen met zijn vriend Ricky Skaggs. En zij brengen ons Dream of a Miner's Child.

En dat waren Emerson en Waldron met The Fox on the Run. En hoorden we net Ricky Skaggs op de mandolin bij Keith Whitley. Nu hoor je hem zingen. Bury Me Beneath the Willow.

0: En dat was Front Range met One Beautiful Day.
1: Windmill Country aandachtschijf van deze maand.

Dat was weer voor de laatste keer deze maand onze windmail-aandachtschijf van Yara Bakes Brighter Days. Wij gaan er even uit voor een zomerstop. We wensen jullie een hele fijne vakantie toe. En we zijn op 3 september weer beschikbaar voor jullie. Maar natuurlijk hebben we ook nog een nummer van Claire Lynch van haar album Empty Pair of Shoes. En we draaien daarvan The Blue Lights of Love.

programma werd samengesteld door Bart en Christine van der Pol. De techniek werd verzorgd door Bart van der Pol. We zijn op 3 september weer te beluisteren op dezelfde tijd en op dezelfde frequentie. Hele fijne vakantie en

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hè? Wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen.

0: Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 12 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.

0: is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: de Bollenstreek.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als 1.

0: 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
10: Come on, shake your body, baby, do the conga, no.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten.